0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat zegt de burgemeester van Toledo. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De burgemeester denkt dat ze het allemaal gaan overleven. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. Daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. De Noorse Stichting voor Orgaandonatie noemt het krankzinnige cijfers. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersig deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door heel koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersig tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer, veel regen vannacht. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Dat zegt de politie. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gazastad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten die onder controle staan van Hamas zeggen dat een vluchtelingenkamp geraakt werd. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premier-dame van Frankrijk was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. Het weer, de dag begint met wat buien. Later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. De voormalige première dame van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, op veel plekken regen bij 11 tot 15 graden. Vandaag begint met buien, later zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht en 2 van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Eindhoven is rond 2:30 vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij het huis ruikt het naar benzine, zegt een journalist ter plaatse. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Het huis heeft wel flinke schade. De woning van de buren moest ontruimd worden. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, de ochtend begint met wat buien. Later vandaag zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens 2 schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen het doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de aanvallen dagelijks door. In Eindhoven is vannacht voor een huis een explosie geweest. Na de knal brak er brand uit bij de voordeur. Onder meer de hal, een afdakje voor de woning en een heg vlogen in brand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Op het moment van de explosie waren er mensen thuis, maar niemand raakte gewond. Er is nog niemand aangehouden voor de explosie in Eindhoven. Bernadette Chirac is overleden. Ze was ruim 60 jaar samen met Jacques Chirac, de oud-president van Frankrijk. Ze was de enige Franse presidentsvrouw die zelf ook een politiek ambt bekleedde. Ze was onder meer raadslid in een departement en loco-burgemeester van een gemeente. Chirac adviseerde ook haar man gedurende zijn lange politieke carrière. De voormalige premierdame was populair bij het Franse volk. Haar man Jacques Chirac overleed in 2019 op 86-jarige leeftijd. Bernadette Chirac is 93 jaar geworden. En het weer, de ochtend begint met wat buien, later vandaag zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen samen.
1: StudioAlphen.nl.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De Vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er toen paniek uitbrak. Dat gebeurde aan het eind van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar minstens twee schutters die waarschijnlijk op elkaar schoten. In Gaza-stad zijn 7 Palestijnen gedood door een aanval van Israël. De luchtaanval was volgens het Israëlische leger gericht op terroristen. Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, zeggen dat een vluchtelingenkamp werd geraakt. De voormalige presidentsvrouw van Frankrijk, Bernadette Chirac, is overleden. De vrouw van oud-president Jacques Chirac was de drijvende kracht achter zijn politieke opkomst. Ze adviseerde hem tijdens zijn carrière en werkte zelf ook in de politieke functies. Bernadette Chirac was 93 jaar. Het weer, vooral in het noorden en oosten, nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu.
2: Rondo.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
5: Goedemorgen, dames en heren, luisteraars. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alphen, Studio Kaag en Brazen. Mijn naam is Nico Romein. Vandaag muziek van Mozart. En ik begin met het concert voor piano en orkest en nummer 21 in C majeur. Door de deel Allegro Maestoso, Andante en het Allegro Vivace Assai. Je hoort Daniel Barenboim op de piano en hij leidt ook het Engels Kamerorkest.

Ja, dat laatste vind ik altijd een beetje spielerij. Echt Mozart. We gaan nu luisteren naar het concert voor piano en orkest nummer 27 in B-flat majeur. En u hoort wederom Daniël Baarman piano en het Engels Kamerorkest ook onder zijn leiding.

Ja, met deze prachtige muziek zijn we bijna gekomen aan het einde weer van het eerste uur van Rondo. Na de klok van 9 ga ik verder toch wel met het Allegro, het laatste deel. En nu hoort nu een heel klein stukje tot de klok van 9 uur.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan, waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycott van theaters die gratis kindervoorstellingen aanbieden. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouche aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooral veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. De politie in de Amerikaanse staat Ohio denkt dat twee mensen op elkaar schoten tijdens de schietpartij op een muziekfestival. 12 mensen raakten daar gewond, waarvan 2 ernstig. De vermoedelijke schutters zijn nog voortvluchtig. En het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Dag dames en heren, welkom terug bij het tweede uur van Rondo. Klassieke muziek op de zon. Mijn naam is Nico Romeijs. Ik was gebleven nog bij het Allegro van het concert voor piano en orkest nummer 27. En ik laat hem nu helemaal horen. Je hoort Daniel Barenboim piano en hij leidt ook het Engels Kamerorkest.

En dit was het laatste deel weer van het pianoconcert voor orkest. Ik ga verder met de muziek van Mozart. En wel de ouverture uit Le Nozze di Figaro. En het wordt gespeeld door de BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sir Colin Davis.

En dan gaat u nu luisteren naar Der Höhle Rache. En dat komt uit die Zauberflöte. En u hoort Lucia Serra, sopraan, in de Staatskapelle Dresden, onder leiding van Sir Colin Davis.

En dan nu het Allegro uit het movement in B-flat voor klarinet, twee violen, viola en cello.

U luistert naar Rondo, klassieke muziek op de zondagmorgen. Studio Alphen in Studio Karen Braassem. Laudate Domino. Dat komt uit de Vesperis Solennis de Confessore. U hoort Kirite Kanawa, sopraan en de London Symphony Orkest en koor onder leiding van Sir Colin Davis.

En naar het prachtige Laudato Domino kunt u luisteren naar het Allegretto uit het quintet in E-flat voor piano, oboe, klarinet, horen en bassoen. U hoort Alfred Brendel piano, Heinz Hulliker oboe, Eduard Brunner klarinet, Herman Bouwman horen en Klaus Toeneman bassoen.

Dan gaan we nu luisteren naar die CVNO. Engie Gioni. En dat komt uit Così van Toete. En nu wordt Montserrat Caballé sopraan, Janet Baker sopraan, Nicolai Guerra tenor, Vladimiro Gonzarelli bas, Richard von Allen bas en het orkest van de Opera House Covent Garden. En dat allemaal onder leiding van Sir Colin Davis.

En dan nu het rondo uit het oboe kwartet. Het is voor oboe, viool en viola en cella. En u hoort de Academy of St. Martin in the Fields, het kamerensemble.

Welke wonen en welke lust. En dat komt uit die invoering uit de Imserij. Je hoort Norma Burrows, sopraan, en de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Colin Davis.

Dan gaat u nu luisteren naar het Allegretto, het Allegretto. En dat komt uit de sonate in A. En het wordt gespeeld door Mitsuko Uchida, piano.

U luistert nog steeds naar het programma Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen. Studio Alfa en Studio Kagem Razem. Ik ga verder met Andro Ramingo e Solo. En dat komt uit Idomeneo. U hoort Barbara Hendricks, sopraan. Roberta Alexander, sopraan. Suzanne Menser, mezzo-sopraan. Francisco Araizo, tenor. En het symfonieorkest van de Bayerische Rundfunk. En allemaal onder leiding van Sir Colin Davis.

En dan kunt u nu nog luisteren naar het Adagio uit de Serenade in B-flat, ook wel de Gran Partita. En u hoort de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner.

En zo, dames en heren, luisteraars, ben ik weer gekomen aan het einde weer van twee uurtjes klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alfa, Studio Kagebrazen. Over twee weken zit mijn collega Joep van Buren hier weer. En ik ben volgende week, moet ik zeggen, dan ben ik er over twee weken weer. Dank voor uw aandacht. Maak er een mooie dag van. Denk erom, morgen kan alles anders zijn. Dag allemaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is niet van plan om mee te werken aan een bezoek van de omstreden rapper Ye, voorheen Kanye West. Het museum zegt onaangenaam verrast te zijn door een uitnodiging van de Arnhemse burgemeester Marcouch aan de rapper. Die vroeg Ye om bij een bezoek onder meer een krans te leggen bij het Namenmonument in Amsterdam, samen met de opperrabijn. De rapper heeft nog niet gereageerd. Hij gaf gisteravond zijn eerste concert in de Gelredome in Arnhem. Er was vooraf veel kritiek op zijn komst door antisemitische uitspraken die hij heeft gedaan. Morgen treedt hij nog een keer op. Kinderen kunnen in steeds meer plaatsen gratis naar het theater. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. Er is wel kritiek op het initiatief. Commerciële theaterproducenten noemen het oneerlijke concurrentie. Ze zijn bang dat theaters die kinderen wel laten betalen nu minder jeugdvoorstellen.

0: voorstellingen programmeren, omdat bezoekers naar gratis voorstellingen in de buurt gaan. De vereniging Vrije Theaterproducenten dreigt zelfs met een boycot van theaters die gratis voorstellingen aanbieden. Op de Veluwe wordt vandaag gezocht naar een man van 73 die sinds donderdag wordt vermist. Gisteren werd er ook al gezocht in het natuurgebied in de buurt van Epe. Reddingsorganisatie SAR besloot gisteravond de zoekactie daar af te breken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven in het gebied rondlopen. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest. Daarna brak ook brand uit, onder meer in de hal. Het huis heeft flinke schade en er raakte niemand gewond. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vooral in het noorden en oosten wat buien. In de loop van de dag trekken die weg en is er meer ruimte voor de zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen regenachtig en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen.
1: Met nu
3: Kerk Centraal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Goedemorgen, dames en heren, luisteraars. Welkom op deze wat sombere zondagmorgen. Mijn naam is Ik Romein, techniekjes in handen van Marcel. Ja, het is een speciale dag vandaag. We gaan over straks om 10:30 naar de Zegerplas voor de zomerdienst al daar. Live, en die is ook op tv te zien, mocht u dat willen. Zegerkanaal van de KPN, dat mag je allemaal wel noemen, kanalen. En dan kunt u daar live de kerkdienst bijwonen. En wij zenden hem hier gewoon op de radio ook uit. Maar we beginnen eerst vanmorgen met muziek.

Het is goed. En dat was Martijn Buwalde en Jan Smit. Zondag 7 juni, volgende week zondag, Sacramentsdag. Op deze tweede zondag na Pinkster viert de kerk in Nederland Sacramentsdag. Heel officieel heet dat het hoogfeest, het heilige sacrament van het lichaam en bloed van Christus. De kerk leeft van de Eucharistie, schreef paus Johannes Paulus II in zijn prachtige encycliek Ecclesia de Eucharistia. Bij dit laatste avondmaal gaf Jezus de leerlingen immers de opdracht: blijf dit doen. Zonder ophouden heeft de kerk de Eucharistie gevierd, nu al bijna 2000 jaar lang. Op Sacramentsdag getuigt de kerk op een bijzondere en indringende manier van eerbied en van dank voor de gave van de Eucharistie, de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in brood en wijn. In onze Bonifatiuskerk zullen wij dit tot uitdrukking brengen in een moment van stille aanbidding na de communie. De monstrance zal daarvoor worden uitgesteld. Hiermee zal ook de zegen worden gegeven. En op 7 juli staat de viering in het teken van diaconie. In dit kader is door de werkgroep Diaconie en Caritas nagedacht over een diaconaalproject. En dit is voor dit jaar gevonden in het voorzien van het asielzoekerscentrum, dat sinds ruim een jaar in Alphen aan den Rijn is gevestigd, van muziekinstrumenten. Het management van het AZC heeft daar goedkeuring gegeven. Wellicht heeft u nog een instrument in huis dat u niet meer gebruikt en dat wilt u afstaan voor de bewoners van het AZC. Laat het even weten via een mailtje naar de pci@heiligethomas.nl. En dan maken we een afspraak waar u het instrument kunt afgeven of wanneer we het kunnen komen ophalen. De diaconale collecte van 7 juni is bedoeld om enkele instrumenten te kopen en of op te knappen, zodat de bewoners van het AZC er weer plezier mee kunnen beleven. Je kan ook nog een gift geven via een of andere bepaalde QR-code. Dan is er nog een concert door het koor Cappella Sine Nomine. Op zondag, ook weer zondag, 7 juni om 3 uur... zal het gerenommeerde koor Cappella Sine Nomine een concert geven in de Bonifatiuskerk aan de Paradijslaanzee in Alphen aan den Rijn, met een verrassend programma waarin de natuur in al zijn facetten centraal staat. Van verstilde muziek uit Letland tot opzwepende klanken van de American Natives, van de magische Bluebird tot de wervelende vlinders. Alles komt voorbij. Cappella Sine Nomine, dat onder leiding staat van André Vis, staat bekend om zijn verrassende en interessante programma's en is daarom een graag geziene gast in Alphen aan den Rijn. De deuren van de Bonifatiuskerk gaan open om 2:30. Toegang is gratis, maar er is wel een deurcollecte na afloop van het concert. En het wordt veroorzaakt door de Stichting de Vrienden van de Bonifatiuskerk. Dan nog eenheid van de mensheid, de vrede in de wereld. Dat over dit onderwerp geeft brother John Martin Sayananda op 18 juni om 8:00 in de Jozefzaal bij de Bonifatiuskerk in Alphen aan den Rijn een lezing. De zaal gaat open om 7:30. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanmelding wordt op prijs gesteld via meditatie vanuit de christelijke traditie.nl. Dus een mond vol. Even herhalen. Meditatie van uit de christelijke traditie.nl. En dat allemaal aan elkaar. En als mede een vrijwillige bijdrage in het mandje ter plekke.

Dit was Vicky Brown met If I Fought. Ja, we beginnen weer met 7 juni. Zondag, dan is het dan die Sacramentsdag. En dat is een belangrijk feest binnen de katholieke kerk. Nou, hierbij staat de werkelijke aanwezigheid van Christus dus in die Eucharistieplaats. Afgelopen jaar hebben we in de Rijpwetering en Oud Aarde de sacramentsprocessie gelopen. En hierbij hebben we dan weer een oude traditie opgepakt. Waarbij we ons geloof zichtbaar maken en naar buiten dragen. En tijdens de processie worden geconsecreerde hostie in een prachtige monstrans geplaatst en door de straten gedragen. Gezien de positieve reacties op de afgelopen plechtigheid van vorig jaar, doen we dit jaar weer. Noteer zondag 7 juni alvast in uw agenda. Dan kunt u deelnemen aan die processie. Het programma van die dag is om 8:45 de Eucharistieviering in Oud Aarde, waarin de kapelaan van Pasen voorgaat. Om 11:30 dan start de sacramentsprocessie vanuit de kerk in Oud Aarde. En voor de kerkgangers die na de viering van 8:45 blijven, tot dan de start zeg maar, van de processie, wordt er koffie geschonken. De starttijd van 11:30 biedt parochianen uit de andere kernen de gelegenheid om naar Oud Aarde af te reizen. En de rustplaatsen zijn dan op het schoolplein van de Kinderbrug en bij de speelgelegenheid aan de pastoor Kwakpanlaan. Na de afsluiting van de kerk in Rijwetering hopen we dus nog een gezellig samen zijn in de pastorietuin met koffie en thee en een broodje. En dat is weer eens wat anders. Dat is gewoon een sacrament door het dorp gaat en gewoon langs de weg. Moet eens kunnen. En zou je zeggen, waarvoor kan het in Alphen niet en waarvoor kan het op zo'n dorp wel? Kan je afvragen. Eind 2024 stond bij de Nieuwkoopse kunstschilder Leo van Klink het idee om met een aantal kunstenaars te gaan schilderen. Hij benaderde per parochiekerk één kunstenaar met de vraag of zij mee wilden doen aan het project Kerkschilders. Er werd meteen enthousiast gereageerd. En in elke kern was wel iemand bereid om mee te doen. En zij schilderden in het voorjaar in elke kerk een ochtend. En de werken die zijn thuis verder dus afgemaakt. En tijdens de Open Monumentendag 2025 ging de reizende expositie van start in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk in Nieuwkoop. Bijna een jaar geleden dus. En inmiddels zijn de werken ook in Noorden, Nieuwveen, Zevenhoven en Langenaar te bewonderen geweest. Als laatste in de rij is nu Alan de Veen aan de beurt. Al deze schilderijen staan in de kerk en zijn te bezichtigen na de jubileumviering van Lois Voice op 31 mei. Oh, dat is al geweest. Heb ik een oud doorgekregen. Maar, dat geef ik niet, maar ook vandaag nog vanaf 14:30 tot 16:00 zijn ze nog te bewonderen. Deze 6x6 kunstwerken, dus 36 samen, vormen een unieke collectie en zeker de moeite waard om dit te gaan bezichtigen. Want iedereen heeft uit alle kerken naar eigen inzicht een schilderij gemaakt van wat ze een goed beeld vonden om te schilderen. Dus neem gerust de tijd en zie hoe prachtig al deze schilderijen zo mooi bij elkaar passen. U bent alle van harte uitgenodigd. We hopen u graag te ontmoeten, dus vanmiddag nog in Alan de Veen. De kunstschilders die zijn Jan van de Kapel uit Noorden, Beb de Bruin uit Zevenhoven, Saskia Versluis uit Langenaar, Leo van Klink Nieuwkoop, Hedy Hageman Nieuwveen en Martin de Roos uit Alan de Veen. Ik heb ze al een beetje gezien op de foto's. Het is best de moeite waard om daar eens naartoe te gaan.

0: morning has broken, the country trail bent hoor u.
1: Ja, dank je.
0: Aandacht genoeg voor.
1: Ja, is goed.
0: Even kijken of ik geluid heb. Aandacht genoeg voor de kritische pauselijke brief over de kunstmatige intelligentie. Maar hoe haalbaar is het zijn streven om AI te ontwapenen? Elk baanbrekend AI-bedrijf staat onder druk, zei medeoprichter van AI en Fronic Chris Ola onlangs in Rome. En daar sprak hij bij de presentatie van de eerste encycliek van de paus een belangrijk document waarin hij grote zorgen uitte over de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie. Anthropic wil het juiste doen, stelde Ola. Maar ja, er is ook die druk. Druk om geld te verdienen en om vooraanstaand onderzoek te doen. Ondertussen kent zijn bedrijf, net als de rest van de industrie, de problemen die de paus aansnijdt. De moderne slavernij waarop AI draait, desastreuze gevolgen voor het klimaat en de regio's waar grondstoffen worden ondergedolven en de bouw van datacentra. Er is daarom iemand van buiten nodig, zoals Paus Leo, die kritisch is en het moreel gezag aan uitspraken doet, willen AI-bedrijven een beetje op het rechte pad blijven, zegt Ola. En dat is het op het eerste gezicht geen gekke gedachte. In zijn rol als moreel leider heeft de paus wereldwijd invloed ook op niet-gelovigen. Maar heeft Leo wel iets in te brengen in de rat race van de big tech? Er staan honderden miljoenen aan investeringen op het techwereld en de AI-chatbox worden wereldwijd gretig omarmd. Als de paus die ontwikkeling van AI wil beïnvloeden, dan heeft hij verschillende opties. Zo kan hij het proberen via de techbedrijven zelf. Ook kan het via de politici die de techbedrijven regels kunnen opleggen. En het kan via AI-gebruikers en de organisaties die buiten de institutionele politiek vallen. Zie bijvoorbeeld de medeoprichter van Follow the Money, Erik Smit, die onlangs het big tech-kritische platform The Firewall startte. Eerst over de techbedrijven, met wie het Vaticaan al langer banden onderhoudt. Onder de vorige paus, Franciscus, vonden er in Rome reeds gesprekken plaats tussen de kerkfunctionarissen en de techleiders. Ze spraken over manieren om meer ethische vormen van AI te ontwikkelen. Er vindt zelfs een jaarlijkse ontmoeting plaats in Rome tussen vertegenwoordigers van de techbedrijven uit Silicon Valley en de katholieke kerk, de zogenaamde

0: zogenaamde Minerva Dialogues. Allerlei invloedrijke figuren die wonen deze dialogen bij, onder wie voormalig Google CEO Erik Schmidt en LinkedIn-oprichter, medeoprichter moet ik zeggen, Reid Hoffman. In 2024 berichtte de Amerikaanse Religion News Service dat verschillende tech-CEO's het Vaticaan regelmatig bezochten voor privéontmoetingen met Paus Franciscus. Dit zou onder andere gaan om Sam Altman, oprichter van OpenAI, Dennis Hassewitz, die leiding geeft aan Google's DeepMind AI project, en Elon Musk met zijn XAI en Shepard Grok. Tot nu toe hebben die gesprekken niet opgeleverd waar de paus op hoopt. AI die ten goede komt aan de gemeenschap en niet die de macht vergroot van een klein clubje techbazen. Dat, en trop ik, bij de presentatie van de encycliek was, kun je dan als een lichtpuntje beschouwen. Maar voor Francine de Chien, hoogleraar AI en recht in Tilburg, was het juist een verzwakking van die encycliek. Entropic is in mijn ogen opportunistisch aan het proberen aan te haken bij de morele autoriteit van de paus, zodat een productcloud beter in de markt komt te liggen. In zijn encycliek van ruim 42.000 woorden, getiteld Magnifica Humanitas, schrijft de paus dat de morele gehalte van de AI niet door een kleine groep bepaald zou moeten worden. Wat nodig is een actievere politieke betrokkenheid die in staat is de zaken af te remmen wanneer alles in een stroomversnelling raakt. En die de mogelijkheden beschermt voor gemeenschappen om nog steeds te kunnen participeren en vragen stellen. Dit is vergelijkbaar met waarvoor paus Leo XIII 135 jaar geleden voor pleitte, met de encycliek Rerum Novarum. En daar maakte hij zich hard voor de rechten van de arbeid ten tijde van de industriële revolutie. Het recht op een eerlijk loon bijvoorbeeld. Of het recht om een vakbond op te richten. De encycliek die had destijds grote invloed en zorgde samen met de invloed van de socialisten en de communisten voor verandering in de samenleving. Er werden christelijke vakbonden opgericht en katholieke partijen werden socialer. Een handig neveneffect was dat de katholieken zo de socialisten de wind uit de zeilen hielden namen. Christelijke arbeiders die zich dreigden aan te sluiten bij de socialisten konden nu terecht bij hun geloofsgenoten. We gaan over naar... Nee, nog niet? Nee,
1: doe eens maar een plaatje.
0: Ja, het is 10:30, weet ik. Nou, we zijn er, maar nog niet. Zou een vergelijkbare verandering in de maatschappij volgen na deze encycliek?
1: Als dit afgelopen is, dan gaan ze beginnen.
0: Deze stem uit onverwachte hoek heeft een nieuwe basis om het mondiaal gesprek over AI gaande te houden, zegt de Chen, die ook universitair hoofddocent ethiek en digitale technologie is in Leiden. De kritiek van de paus op AI is niet nieuws, merkt de Chen op. Maar het is wel een ander mondiaal instituut met een morele autoriteit dat nu een rol opent in dit debat, voegt ze toe. En het is hoopgevend omdat eerdere pogingen om de menselijke maat te waarborgen van supranationale instituties als de EU en de VN nog niet het beoogde effect hadden. Tegelijkertijd is het idee van de Chesne dat de Amerikaanse regering en de meeste techpro's zich hiertegen gaan verzetten. Dat ze zullen zeggen, het is maar een pauselijke mening en wie is hij om hier iets van te vinden? In de Amerikaanse regering er zit een diep niveau verlangen in de techwereld en investeerders met ideologieën die niet passen bij de boodschap van de encycliek. Misschien willen politici wereldwijd, en in het bijzonder de katholieken, wel navolgen wat de paus hun opdraagt. Maar de katholieke kabinetsleden van Trump hebben zich soms openlijk tegen de paus gekeerd. Zo ook J.D. Vance, die van de Chesne vermoedt dat hij zich na deze encycliek niet anders zal gedragen of verhouden tot de techbedrijven. Met de encycliek zorgt de paus in ieder geval voor een nieuwe impuls over het gesprek over AI. En de media die berichten daarop weer volop over. Het bereik dus is groot. De paus legt de verantwoordelijkheid voor de veranderingen niet zozeer bij de gebruikers. En zijn intentie is ook niet om de mensen te laten stoppen met AI. Wel kunnen ze volgens hem een steuntje in de rug gebruiken van de inspanning van gezin, scholen.

0: Ja, we zijn nog in afwachting van de verbinding met de Zegerplas voor de zomerdienst aan het Meeraldaan. Ik heb begrepen over 1 à 2 minuten dat we beeld en geluid weer hebben nadat de dienst gaat beginnen. Want ze zijn ruimschoots dus even over tijd. Op tv kunt u inmiddels een filmpje zien. Dat is allemaal met een drone gemaakt boven Alphen. Prachtig om te zien, moet ik zeggen.
1: De hele regio.
0: Hè?
1: De hele regio, niet
0: alleen Alphen. Ja, nou, de hele regio, zeg maar zo. Ik zie de hefbrug, de molen. Het is prachtig wel om te zien. Maar in de Rotterdamse Paradijskerk werd Thelma Schoon afgelopen zaterdag tot priester gewijd. In haar oud-katholieke kerk kunnen vrouwen na ruim een kwart eeuw priester worden. De Paradijskerk in Rotterdam, waar Thelma Schoon, ze heeft 30 jaar, op zaterdag 9 mei tot priester gewijd werd, is het echte stadskerk. En een bruisende plek, zoals ze dat zelf verwoordt. En bij de buren op het terras van de poptempel Roadtown drinken mensen iets in de stralende zon. In het stadscentrum is het druk. En binnen de Paradijskerk, barok interieur, lambrisering, groen en bruin tapijt, zitten vrienden, familie en de parochianen al klaar. En zij zien hoe Schoon door de handoplegging en gebed priester wordt. En dat priesterschap houdt dus in, vertelt de Utrechtse aartsbisschop Bernd Wallet, dat zich tijdens de wijding direct als Schoon ligt. Dus ze krijgt in een gedeelte verantwoordelijkheid voor de gemeente. En ze zal het evangelie verkondigen en voorgaan in de vieringen van de Eucharistie.
1: 20 seconden.
0: Ja, we hebben nog 20 seconden. En dan gaan we over naar het meer voor de zomerdienst al daar aan het

0: Goedemorgen allemaal. Van harte welkom bij de 8e editie van de Zomerdienst aan het Meer.
1: Ja, goedemorgen. Wat zijn jullie met veel mensen gekomen, zeg. Wat tof.
0: Ik ben Joop Hofland en namens alle Alphense kerken mag ik jullie... voor de tweede keer mag ik jullie presentator zijn. En ook dit jaar heb ik een hele bijzondere medepresentator. Content creator en influencer Victoria Vermeer. Geef haar een hartelijk applaus.
1: Ja, dankjewel Joop. Ik vind het hier fantastisch om hier in Alphen aan de Rijn te zijn. We gaan echt fantastische artiesten zien. Sprekers, dansers, danseressen die we mogen aankondigen. Dus ik heb er heel veel zin in. En we gaan volgens mij een hele mooie anderhalf uur tegemoet.
0: Jazeker. En de Zomerdienst, dat is een dienst voor iedereen. En dit jaar hebben we er zelfs een gebarentolk bij. Dus dat is echt geweldig. Ja, inderdaad. Applausje. Vooraf wil ik graag tegen iedereen hier op het terrein en online via Studio Alphen zeggen. Of je nu vaker naar de kerk toe gaat en hier voor de 8e keer bent. Of dat dit de eerste keer is dat je hier bent en voor de eerste keer over het christelijk geloof hoort. Misschien sta je hier omdat je bent meegevraagd door familie of je buren of een goede vriend of vriendin. En ben je gewoon nieuwsgierig. Misschien sta je hier met een hart vol vreugde en heb je wel zin in een feestje. Maar het kan ook zijn dat je een ontzettend zwaar jaar achter de rug hebt. En je vandaag eerder somber of moe voelt. Wat je ook met je meedraagt, of dat nu grote vragen zijn, grote dankbaarheid, of dat je simpelweg twijfelt, weet dat er altijd een plek voor je is.
1: Ja, super mooi op. Hoe je vandaag ook voelt, wie je bent, weet dat je welkom bent bij God en bij de Zomerdienst aan het Meer. Laat je inspireren en laten we er een hele mooie ochtend van maken.
0: Super, Victoria.

0: Wij gaan jou straks ook nog beter leren kennen, want jij wil ook iets met ons delen over jouw reis met God en het geloof. Ja. Maar eerst gaan we beginnen met samen zingen met onze nieuwe zomerdienstband onder leiding van Ivan en Rebecca. Dus ga allemaal lekker staan.
1: Veel plezier!

u, Heere. Halleluja. Ik hoop dat je ook zo gekomen bent om hem te ontmoeten deze morgen. En weet je, je mag thuis komen bij Jezus. Kom naar huis, zegt het volgende lied.

0: Wauw. Wat fantastisch om hier met zoveel mensen te zingen en God te prijzen. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik voel dat Hij erbij is. Naast muziek hebben we ook nog heel veel andere bijzondere gasten. Martijn, Rutgers, spreker, welkom. Geef hem een hartelijk applaus iedereen.
1: Goedemorgen allemaal. Ik ben Martijn Rutgers, Victoria zei het al. En ik ben voorganger van Mozaïek 071, een regiogemeente in de buurt van Leiden. En ik zie er ontzettend uit om met jullie de Bijbel in te duiken. En te zien wat God ons wil zeggen vanochtend.
2: Martijn, ons thema vandaag is verbinding. Verbinding juist in een wereld waar zoveel onrust...

0: is en zoveel eenzaamheid. En jij gaat straks met ons delen wat de Bijbel en God daarover willen zeggen. Mag ik jou vragen of je daarvoor eerst met ons wil bidden om God hier in ons midden uit te nodigen?
1: Graag. Laten we bidden. Ja, liefdevolle Vader, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. In de naam van Jezus. Dank u wel, Heer, dat of we nu al ons leven in de kerk komen of misschien vandaag voor het eerst bij een dienst zijn, een kerkdienst, dat we welkom zijn bij u. Onvoorwaardelijk. Heer, dank u wel voor uw liefde en voor uw aanwezigheid. We willen u alle ruimte geven om ons hart te raken en om een ontmoeting te hebben met u. En dat bidden we in uw machtige naam, Jezus. Amen.
2: Ja, dank je wel, Martijn. Martijn gaat straks ook met ons een stukje uit de Bijbel lezen. Een Bijbeltekst. Kun je alvast vertellen welke Bijbeltekst je gaat voorlezen?
1: Ja, ik zal hele mooie woorden delen van Jezus die hij tegen zijn leerlingen zegt in Johannes 13. Die wil ik nu ook even met jullie lezen. Daarin zegt Jezus: ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.
2: Mooi. Ik ben benieuwd wat je nog meer in petto hebt voor ons. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik jullie heel even uitnodigen om hierachter op het scherm te kijken. We gaan even kijken naar wat mooie voorbeelden van verbinding in Alphen aan de Rijn. Dus kijk maar mee.
3: Goedemorgen, kom verder. Wij zijn Kledingbelang Groen Hart. Wij hebben 3000 klanten, 80 tot 100 vrijwilligers. Van de 3000 klanten zijn het ongeveer 1500 kinderen. En we hebben zo'n 140.000 kledingstukken per jaar.
4: Ik ben Kees Negelis en ik ben 91 jaar. We zijn fietsmaatjes.
5: En ik ben Meeke en ik ben dus ook het fietsmaatje van deze meneer. En dit doen wij al goede 4 maanden.
3: Ik werk hier nu iets meer dan een jaar. En in eerste instantie denk je, de mensen komen echt alleen voor de kleding. En dat lijkt ook zo als ze binnenkomen. Maar toch merk je, doordat ze hier voor vol worden aangezien en ze niet zielig vinden of iets, dat je de mensen wat meer op hun gemak worden. En dat zie je dan als ze een tweede keer terugkomen, je gaan herkennen en wat meer toegankelijker zijn.
5: Wij zijn dus fietsmaatjes van elkaar en wij gaan eens in de 2 weken een aantal uurtjes met elkaar op pad. We fietsen een aantal uurtjes. Wij gaan naar Zwammerdam, Hoogmade, Wouwbrugge. Overal waar we heen kunnen fietsen, gaan we fietsen. En tussendoor een paar keer een stop voor een gezellig drankje.
3: De mensen krijgen allemaal een lijst van wat ze uit mogen zoeken. En die hebben we in 7 talen. Dus Arabisch, Oekraïens, Engels, Nederlands. We hebben heel veel dameskleding, ook nog wel wat herenkleding. Het hangt allemaal op maat, van per maat op soort en op maat gesorteerd. Maar waar we een heel erg tekort aan hebben, is tienerkleding, met name voor jongens. Dus alsjeblieft, zoek je kast na en breng het allemaal naar de Hoflaan, zodat wij weer heel veel jongens blij kunnen maken.
4: Ik ben 91 jaar en ik vind het heel leuk gezien dat ik alleen op de wereld sta. Mijn vrouw is overleden en nu vind ik het leuk om met een fietsmaatje ergens om te komen, want mijn gezondheid is nog goed, maar die beentjes die wilden het niet meer doen altijd. Maar het is heel gezellig met mijn maatje.
5: Ja, en voor mij is het is heel gezellig. Het is heel fijn om dit te mogen doen. We klikken ontzettend goed. Het is dankbaar. Ik word er zelf ook helemaal vrolijk van. Ik kan het eigenlijk niet anders zeggen.
3: Nou, het mooiste compliment is, pas geleden kwam hier een man die het echt heel zwaar heeft gehad en zwaar heeft. En daardoor nu hier bij de kledingbank terecht is gekomen. En die was zo blij dat hij kleding mocht uitzoeken dat wij een reep chocola van hem kregen. En dan kan je denken, een reep chocola, wat is dat nou? Maar voor iemand die eigenlijk bijna niets heeft, is dat een heel groot cadeau.
5: Nou, als wij een fietsmaatje in 1 woord of een aantal woorden zou moeten samenvatten. Kees, wat zeg jij dan?
4: Fantastisch.
5: Fantastisch?
4: Ja.
5: Ik zeg mooi, bijzonder, heel gezellig.
4: zeker weten.
5: Zo.

We leven in rare tijden. Meer dan ooit zijn we wereldwijd verbonden door internet en sociale media. En tegelijkertijd zijn we misschien wel minder dan ooit verbonden met elkaar dan ooit. Zoveel strijd, zoveel verdeeldheid, zoveel polarisatie. Of het nu gaat over het Midden-Oosten, een lokaal AZC of de Wolf. Zoveel mensen zitten in hun eigen bubbel en oordelen over mensen in een andere bubbel. Zoveel mensen snakken naar verbinding en zijn eenzamer dan ooit. We kunnen het ons misschien bijna niet voorstellen, maar er was ooit een tijd dat er wel volmaakte verbinding was. Daar moeten we wel helemaal voor terug naar het begin van de menselijke geschiedenis. En het Bijbelboek Genesis vertelt ons daarover dat de eerste mensen in volmaakte harmonie met God, met zichzelf, met elkaar en de natuur leven. Er is alleen maar licht en liefde. En God zag dat het goed was, wordt er over die tijd gezegd. Nou, blijkbaar is het tussen toen en nu iets verschrikkelijk fout gegaan. En weet je, ik ken maar één boek ooit wat daar een goede verklaring voor geeft. En opnieuw, dat eerste Bijbelboek Genesis vertelt ons dat die eerste mensen op een gegeven moment de keuze maken om God de rug toe te keren. En daarmee breekt de relatie tussen God en mens. En breekt eigenlijk alles in de wereld. De eerste mens die verstopt zich uit angst voor God. Die bedekt zich uit angst en uit schaamte. Die oordeelt elkaar en zelfs God voor de fout die ze zelf maken. En zo ontstaan in de wereld van toen en ook nu drie funeste vernietigers van verbinding. Angst, schaamte en oordeel. Toevallig of niet, afgekort ASO. En wat dat betreft is er weinig veranderd. Want is dat niet nu nog precies de reden dat zoveel mensen uit verbinding stappen? Uit angst voor de ander. Uit schaamte dat als die ander je leert kennen zoals je echt bent, die je af zal wijzen. Uit oordeel. Omdat de fout altijd bij die ander ligt, duw je de ander weg. Nou, tot zover het slechte nieuws. En gelukkig is dat alleen nog maar de introductie op het geweldig goede nieuws. Namelijk dat God nooit uit verbinding is gestapt. Altijd is hij zich naar ons blijven uitstrekken om die verbinding weer te herstellen. En dat deed hij op een ultieme manier door 2000 jaar geleden vanuit de hemel naar de aarde af te dalen. En mens te worden zoals jij en ik. Jezus, de eeuwige Zoon van God, leeft onder ons. En Jezus zoekt altijd de verbinding. Juist met mensen die door anderen buitengesloten worden. Met tollenaars die door iedereen gecanceld worden als corrupte landverraders. Met Samaritanen die het verkeerde ras hebben met de verkeerde religie. Met prostituees op wie iedereen neerkijkt als gevallen vrouwen. Met melaatsen die gemeden worden als de pest. Jezus is nooit ASO. Hij heeft nooit angst voor de ander. Hij schaamt zich nooit en hij oordeelt nooit. Hij heeft iedereen lief. Toen en ook nu vandaag. Wat je verhaal ook is. Wat je ook anderen hebt aangedaan of wat anderen jou hebben aangedaan. Hij kent je door en door. Hij kent je diepste verlangens. Je meest duistere gedachten en je meest donkere geheimen. En toch houdt hij van je met een

0: onvoorwaardelijke, onuitputtelijke liefde. Nou, naar die Jezus gaan we nu een lied over luisteren. Wat Shirma met ons zal zingen. En daarna zal ik verder gaan.
1: Amen. God staat altijd in verbinding met ons. Wat een belofte. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de mensen hier vanochtend die dankbaar zijn dat God in hun leven is? Zing met ons mee. Holy forever.

Wauw. Over die Jezus mag ik spreken. Mensen noemen me wel eens een Jesus freak. En ik vind dat een compliment. Want vrienden, bij Jezus is alleen maar liefde en verbinding. Daarom zegt hij ook in het gedeelte wat ik net met jullie las. En ik wil het nog een keer lezen. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Wat bedoelt Jezus daarmee? Hoe heeft hij zijn leerlingen lief? Nou, daarvoor moeten we kijken wat er daarvoor gebeurt in Johannes 13. En dan lezen we dat Jezus zijn knieën buigt en de voeten van zijn leerlingen wast. En voor ons is het lastig te begrijpen hoe radicaal het is wat Jezus daar doet. Want als wij nu elkaars voeten zouden wassen, ja, dan valt er niet zoveel te wassen. En de meeste van ons hebben pas nog gedoucht. We hebben allemaal sokken en schoenen aan. Ja, misschien wat zweetvoeten. Dat is alles. Maar in de tijd van Jezus had bijna iedereen aan het eind van de dag extreem vieze voeten. Want iedereen droeg open sandalen en de wegen waren enorm vies. Door stof en vuil, maar vooral omdat er in die tijd geen riolen waren. Dus iedereen kieperde gewoon maar zijn po leeg op straat. En daar liep je dan doorheen. En daarom was de taak van het wassen van voeten was alleen iets wat de laagste van de laagste slaven deden. En hier de eeuwige Zoon van God, voor wie ontelbare engelen neerbuigen in aanbidding en roepen: heilig, heilig, heilig. Hij knielt neer en was de voeten van zijn vrienden. Zo diep gaat zijn liefde. Maar zijn liefde gaat nog dieper. Want de reden dat Jezus naar deze aarde komt, is niet alleen om ons te dienen, om voor ons te leven, maar zelfs voor ons te sterven. Jezus laat zich vrijwillig spijkeren aan een kruis. En aan dat kruis neemt hij al onze zonden, al onze angst en schaamte en oordeel. En hij recycelt het in zijn doorboorde lichaam tot volmaakte liefde en vergeving. Zodat niets ons nog hoeft te scheiden van de liefde van God. Zodat wij in volmaakte verbinding weer kunnen leven met God. En daardoor is het dus ook weer mogelijk om in verbinding te leven met elkaar. Nogmaals, daarom zegt Jezus: heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad. Zie je, het begint bij zijn liefde voor ons. Hoe meer we die liefde in ons hart ontvangen, hoe meer onze angst en schaamte en oordeel smelten als sneeuw voor de zon. En hoe meer er dan ruimte komt in ons hart voor zijn liefde. En we anderen kunnen liefhebben met zijn liefde. Want zijn liefde breekt onze muren af, cancelt ons cancelen en prikt onze bubbels door. Niet langer wij tegen zij, maar samen en voor elkaar. Nou, is dat af en toe lastig? Ja, absoluut. Vooral als die ander zo anders doet en denkt dan jij, of precies in je allergiezone zit. En daarom hebben we juist Gods bovennatuurlijke liefde nodig. Anders lukt het ons nooit. Nou, wie verlangt naar meer van die liefde in zijn hart? Kan ik handen zien? Nou, een heleboel mensen ook niet, maar ik verlang daarnaar met heel mijn hart. En ik heb vanochtend goed nieuws. God wil niets liever dan zijn liefde uit te storten in ons hart. Door zijn Heilige Geest. En het enige wat wij daarvoor hoeven te doen is daar simpelweg om te vragen. Misschien voor de allereerste keer of misschien voor de 200.000ste keer, dat maakt niks uit. Elke keer mogen we daar simpelweg
weer om vraag. En het enige wat wij daarvoor nodig hebben, is geloof en overgave. Geloof dat Jezus ook voor jou gestorven en opgestaan is. Om die relatie weer te herstellen. Om die verbinding weer te herstellen. En overgave. Want hoe meer je van je hart overgeeft aan Hem, hoe meer Hij die dan kan vullen met zijn liefde. Dus als jij daarnaar verlangt, dan zou ik heel graag voor jou en ook voor mij weer willen bidden. En als je daarnaar verlangt, misschien kun je dan gewoon je handen open op je schoot leggen als een manier om aan God te laten zien. Heer, hier ben ik. Ik verlang naar meer van uw liefde. Zullen we daarvoor bidden? Liefdevolle Vader, dank u wel dat u ons gemaakt heeft voor verbinding. Verbinding bovenal met u en verbinding met elkaar. En dank u wel, Heer Jezus, dat u alles gedaan heeft om die verbinding weer te herstellen. Om uw leven voor ons te geven. En daarom willen wij ons leven op dit moment aan u geven. Heer, hier is ons hart. Vul ons met uw Heilige Geest, met uw liefde. Zodat wij vanuit die overvloedige liefde kunnen overstromen en anderen kunnen liefhebben met uw liefde. Dank u wel, Heer, dat u dat wilt doen. Kom, Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.

0: Victoria, ik vind het echt super gaaf dat jij dit jaar mijn medepresentator bent. En dat is ook niet helemaal toevallig, want ook jij bent de laatste tijd veel bezig, ook online, met wie God is en welke rol hij in je leven speelt, toch?
1: Klopt, ja. Ja,
0: zou je misschien je verhaal daarover willen delen met ons?
1: Ja natuurlijk. Waar moet ik beginnen? Ik ben dus Victoria, ik kom niet uit Alphen aan de Rijn, ik kom uit Brabant. Maar toch sta ik hier. Voor de mensen die mij niet kennen, ik post dus filmpjes online en dat is een beetje uit de hand gelopen. Nu sta ik opeens hier. Ik wil jullie vertellen dat social media ook een fijne plek kan zijn waar je dus kan laten inspireren. Want ik heb eigenlijk God weer leren kennen door Instagram en TikTok. Maar daar begin ik niet. Ik kom uit de katholieke kerk zelf. Ik heb mijn communie gedaan toen ik kind was. Maar dat deed ik eigenlijk ook alleen maar omdat mijn familie tegen mij zei van... Goh, als jij dat nou even gaat doen, krijg jij je eerste pc. En dan kun je daar spelletjes op spelen. En in mijn tienerjaren moest ik er niks van weten. De afgelopen laatste jaren ging ik toch nadenken over die vragen. Wat gebeurt er hierna en waarom zijn we hier? En als ik om me heen kijk naar de bomen, blaadjes die er doorheen waaien, hoe we hier allemaal met elkaar zitten, hoe we allemaal nog steeds bezig zijn met een man die 2000 jaar geleden leefde, hoeveel invloed hij op ons heeft, dan kan het voor mij geen toeval zijn. Er moet een creator zijn, een maker die dit allemaal heeft bedacht. En toen ging ik op Instagram en ik zie steeds vaker artiesten, acteurs die over God praten, over Jezus. En Matthew McConaughey, misschien kennen jullie hem van de film Interstellar, die in zijn Oscar speech het heeft over God. En Justin Bieber, misschien wel de bekendste artiest die er bestaat. Waarom komt die naam nou elke keer naar boven? Dus mijn interesse groeide en ik begon met het luisteren van worshipmuziek, funny enough. En dat raakte me. En ik begon met bidden. Eerst helemaal niet vaak. 1 keer in de week. Ik deed het misschien ook helemaal niet hoe het hoort. Maar er is wel een groot verschil geweest met hoe ik me voel. Er is zoveel meer rust. En er zijn mensen en kansen in mijn leven gekomen. Het is voor mij het allergrootste bewijs dat hij bestaat. En dat hij van me houdt. En ik wil dat delen. Ik voel me super vereerd dat ik hier mag staan. Maar ik hoop anderen online ook te kunnen inspireren. Ik zit nog helemaal midden in mijn proces. Ik doe de Alpha-cursus op dit moment. Ik zit er echt midden in. Voor de mensen die dat nog niet kennen. Dat is een cursus die je door heel het land kunt doen. En daar ga je met andere nieuwsgierigen praten over Jezus. Je leert over de Bijbel. Je leert over hem. Kan ik iedereen aanraden. Je kan het gewoon gratis doen. En ja, ik ben nog midden in mijn zoektocht. Maar volgens mij ben ik wel goed op weg.
0: Ja, en je bent dus ook online veel aan het posten over het geloof.
1: Ja, daarom ben ik hier.
0: Ja.
1: En, dat had ik ook niet verwacht.
0: Nee. Ja. En hoe reageren je volgers dan als je iets deelt over het geloof?
1: Ja, ik ben er door verbaasd hoeveel jongeren weer geloven. En ik krijg er altijd heel veel positieve reacties op. Nogmaals, ik ben echt nog wel aan het begin van mijn zoektocht. Ik heb nog vragen, jullie misschien ook wel. Maar het is wel heel interessant om te zien hoe erg het leeft, ook online. En hoeveel inspiratie je er ook...

0: ik ben ik weer. Ja, want uit Alphen aan de Rijn is er niemand minder die ik mag aankondigen. Namelijk Shanti Louise. En zij gaat samen met de band ons meenemen in haar kijk op het onderwerp verlichting. Dus mag ik alsjeblieft een groot applaus voor Shanti Louise.
1: Onze stadsdichter, yes.

0: Hoe noem je een wereld waarin mensen samenkomen, elkaar ontmoeten, maar toch niet thuis voelen? Hoe noem je een wereld waar wij logeren in de jungle van het leven, maar niet naar een thuis kunnen begeven? We leven in een wereld waarin we steeds meer verbonden lijken, maar steeds minder verbonden voelen. Waarin we namen leren kennen door te scrollen. Waarin we onszelf bekijken in de spiegels van anderen. Waarin we doelen nastreven, verwachtingen naleven die we toch niet kunnen veranderen. Waarin de mens achter een trend niet wordt gekend, maar waarin het gaat om hoe rijk of populair je bent. Waarin het lijkt alsof onze aandacht te koop staat en daardoor verbinding steeds meer een stukje doodgaat. Waarin we onze harten zo erg bewaken dat de emoties van onze naasten ons niet kan raken. Waarin we meer praten over benzineprijzen dan over daadwerkelijke slachtoffers die erdoor lijden. En we blijven tijd maken voor telefoons die we toch weer kwijtraken. Een patroon, de realiteit raakt me. En hebben we het in de gaten? Dat we het soms moeilijk vinden om te vergeven, omdat we zelf zijn afgewezen in het verleden. Ten diepste op zoek naar vervulling van de leegte. Op zoek naar de bron van vrede. Maar daar bij die bron is er een plek waar wij thuis mogen komen. Een thuis niet van cement, ramen of stenen, waar we eenzaamheid niet hoeven te entertainen. Waar we de koelkast van identiteit mogen opentrekken. Onder een laken van rust mogen slapen. Waar we thuis mogen komen bij de maker die ons heeft geschapen. Want thuiskomen is ook ontdekken dat God je nooit uit het oog heeft gelaten. Dus daar bij die plek waar wij God mogen vinden, mogen we leren met elkaar te verbinden. Mogen we horen van Jezus, de weg, de waarheid en het leven, die zegt: wel, kom thuis.
1: Shanti, dankjewel. Wat een mooie boodschap. Die blijft de komende tijd nog wel even bij ons hangen, denk ik.
2: Ja, en Shanti, ik heb gehoord dat Jezus ook een belangrijke plek in jouw leven heeft. Kun je delen wat geloof voor jou betekent?
0: Ja, dat klopt. Ja, het geloof is eigenlijk alles voor mij. Jezus is alles voor mij. Ik heb Jezus mogen aannemen als mijn redder en verlosser toen ik heel jong was. Maar ja, gedurende mijn leven gewoon best wel veel mee hebben gemaakt met depressie.

0: privacy en noem maar op. En als ik God niet had, dan had ik geen houvast. Dus God is voor mij echt mijn rots waarop ik mag staan. En met wie ik gewoon zoveel uitdagingen ook heb mogen overwinnen. En ik ben daar gewoon zo dankbaar voor.
1: Wat mooi, Shanti, dankjewel. Yes. We horen en zien je straks nog even terug. Maar nu gaan we eerst nog een keer luisteren naar de Nederlandse Queen of Soul, Shurma Rouse.
2: Amen, amen. Prachtig. Amen, amen. Amen, amen. Zijn we er nog steeds of niet? Het is wel koud, hè? Het is hartstikke fris, maar we zijn warm in de geest. We're warm in the spirit. Nou, dit volgende liedje die ik ga zingen voor jullie, kennen we allemaal, Amazing Grace. Maar Amazing Grace zegt dat we God dankbaar mogen zijn voor zijn genade. En ik heb het in een hele andere jasje gestopt, want Amazing Grace voor mij is iets blij. Het is iets vrolijks. Want God heeft ons genade gegeven. Dus ik ga jullie alvast uitnodigen om te gaan dansen op Amazing Grace. Zijn we er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Come on. Come on. En jullie kunnen gewoon met me meelopen hoor. Kom maar hoor. Niet zo ver weg. Kom lekker bij mij. Kom. Here we go.

0: Mag ik nog één keer even een groot applaus voor Sherma Rouse, jongens. Zo, wat een mooie ochtend. Ja. Joop, het is even tijd voor wat anders.
1: Jazeker, we hebben vanmorgen gehoord over verbinding. En als zomerdienst voelen we ons ook erg verbonden met Alfa aan de Rijn, natuurlijk. Op zoveel plekken wordt er door Alfenaren belangeloos gewerkt aan verbinding. Een van die mooie initiatieven is de stichting Help Anders. En voor dit goede doel willen we dit jaar onze collecte bestemmen, na een kleine aftrek van kosten.
0: Ja, we gaan zo naar een video kijken over dit bijzondere project. En ondertussen verschijnt er een QR-code op het scherm. Daarmee kun je doneren, maar er gaan ook collectebussen langs mocht je contant willen doneren. Zo hopen we natuurlijk een mooi bedrag voor dit project bij elkaar te verzamelen. Dus heel erg bedankt namens Zomerdienst aan het Meer.
1: Ja, veel kijkplezier.
0: Yes.
2: Mijn naam is Harold Koolmaar. Ik ben voorzitter van Stichting Help Anders. Onze belangrijkste missie en doel is het verbinden van vragen die onbeantwoord blijven. Links heb je de vraag, rechts heb je de antwoord. En dan put je uit 75 vrijwilligers of 188 netwerken. En het leuke ervan is dat we proberen de vraag die onbeantwoord blijft toch te beantwoorden. We zijn vorig jaar juni met een pilot begonnen, Kids op Mozaïek. De Mozaïek die had vanuit Particip kinderwerk. Door bezuinigingen moest dat weg. Wij vonden het Mozaïek net 2 jaar oud. Daar kan je niet de kinderen naar huis sturen. Dus wij hebben Kids op Mozaïek gestart. Eigen gelden ingelegd, inmiddels sponsoren volgevonden. En dat kunnen we aankomende 3 jaar aanbieden. Dat betekent dat kinderen op woensdagmiddag worden ontvangen op het Mozaïek. En daar doen we allerlei sport en spel en creativiteit doen we uitvoeren. Het geld van de collecte wordt gebruikt voor stadstuin De Schittering. Om daar de lentebloei te stimuleren en een pad aan te leggen. Het gaat gebruikt worden voor de Marsdiep. Daar hebben we een nieuw wijkpunt. Samenwerking met gemeente en met alle professionals. Om te kijken of we daar ook een wijkpunt kunnen creëren. En dan gaat een gedeelte naar Kids op Mozaïek. Om ook de kinderen daar op te vangen, want 35 is toch wel erg veel. Ik zou het tegen de mensen willen zeggen dat ik ze dankbaar ben. Voor elke euro zijn we gewoon blij mee. Het gaat niet om het grote, het gaat erom wat je ermee doet. En maak elkaar groter en dat is wat de mensen doen. Ze maken door een gift, maken ze ons groter. En kunnen wij de werken doen en uitvoeren die we willen uitvoeren.

We mogen dansen zoals David danste. We mogen God prijzen zoals hij dat deed. Dit volgende nummer heet Glorious. Want we zijn God dankbaar voor alles wat hij doet voor ons. Elke dag opnieuw. Are you ready?

spreken van zijn kracht en zijn macht. Ook in de strijd is hij dichtbij. Alle glorie, alle eer, alle lofprijs aan de Heer. Alle glorie, alle eer, alle lofprijs aan de Heer. Alles wat ik heb is aan u te danken. Alles wat ik ben is bij u bekend. Alle glorie, alle eer, alle lofprijs aan de Heer. Alle glorie,

0: Wauw, wat mooi, wat mooi. Wat een geweldige ochtend om bij te kunnen zijn vandaag. Ik hoop dat iedereen hier zich nu verbonden mag voelen met Jezus en met elkaar.
1: Ja, zeker. En ik wil jullie nog heel even vertellen over die Alpha-cursus waar ik het net over had. Ik wil jullie aanmoedigen om daaraan mee te doen of het aan iemand aan te raden. Zoals ik hier mij werd aangeraden door de lieve mensen die hier vooraan zitten. De Alpha-cursus is voor iedereen. En je leert dus samen met andere mensen over Jezus, over God. Je gaat samen eten. Het duurt 10 weken. En je kan meer informatie vinden op alphacursus.nl. Maar je kan mij ook gerust een berichtje sturen online. Of er lopen hier volgens mij ook mensen van de organisatie. Die kun je aanspreken daarover. Wees geïnspireerd.
0: Ja, zeker. Je bent welkom bij de Alpha. Iedereen is welkom bij de Alpha. Martijn, mag ik je hartelijk bedanken dat je vandaag bij was. En hetzelfde geldt voor Shermer Rouse, de dansers van Hearts Aligned, onze stadsdichter Chanty-Louise, de gebarentolk natuurlijk ook, en de band onder leiding van Iwan en Rebecca. Een enorm applaus voor deze toppers. En als laatste natuurlijk ook jij, Victoria. Enorm bedankt dat je vandaag samen hier met mij wilde presenteren. Ja, en iets van je leven wilde delen. Een enorm applaus voor Victoria.
1: Ja, en bedankt iedereen, de organisatie. Het zijn allemaal superleuke jonge mensen. Vol met passie over Jezus, over God. Het heeft me echt een stap verder dichterbij gebracht. Volgens mij ga jij nog heel even aan het woord.
0: Eerst ik nog even. Voordat we met elkaar nog als afsluiting een aantal liederen gaan zingen, heb ik nog een klein verzoekje. Als iedereen op het einde zijn stoel wil oppakken, het koppelstuk wil losmaken en de stoelen inleveren en het koppelstuk bij de mensen met de hesjes bij de karren. Heel erg bedankt daarvoor alvast. Geniet vandaag nog van het zomerspectakel. En wij zeggen alvast tot volgend jaar. En Martijn, mag ik jou dan nog vragen of je ons de zegen van God mee wil geven?
1: Yes.
2: Zeker. Ik mag jullie zegenen met de geweldige genade van onze Heer Jezus Christus. De onuitputtelijke liefde van God onze Vader in diepe verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. En laten we die zegen elkaar ook toezingen met gebed om zegen en daarna nog aanbidden uit volle borst.
1: Dankjewel.

Amen. Waar Jezus verschijnt, daar wordt alles nieuw. Amen. Zullen we met elkaar uit volle borst zingen over die Jezus? Jezus, onze overwinnaar, onze redder, onze verlosser, onze bevrijder. We hebben zoveel over hem gehoord vanmorgen. En we mogen nu met elkaar uitzingen dat hij de Allerhoogste Heer is. De naam boven alle namen. En dat mag klinken over Alfa aan de Rijn. Amen. Dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En laten we uit volle borst het met elkaar zingen. Waar u verschijnt.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was daar een explosie voor de deur en ontstond er brand in de gang. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. Commerciële theaterproducenten dreigen theaters te boycotten die gratis jeugdvoorstellingen aanbieden. De vereniging Vrije Theaterproducenten is bezorgd dat er minder betalend publiek naar hun voorstellingen komt als ze moeten concurreren met voorstellingen die gratis worden aangeboden. Zeker 30 locaties bieden komend seizoen voorstellingen aan waarbij kinderen tot 16 of 18 jaar niet hoeven te betalen. De theaters willen zo jonge bezoekers laagdrempelig kennis laten maken met hun voorstellingen. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer, vooral in het noorden en oosten nog wat buien. Later breekt de zon door en het wordt een graad of 20. Morgen vooral 's middags regenachtig en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 1 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen, maar in de gebouwen ernaast wel. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het gaat om een doelgerichte aanval van Rusland. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat metingen geen piek laten zien in het stralingsniveau en dat die ook niet uitwijzen dat er meer straling is dan gebruikelijk. De politie heeft 3 verdachten aangehouden voor een explosie bij een huis in Eindhoven. Vannacht was er een ontploffing voor de deur en ontstond er brand in de gang. Die brand was snel onder controle. Niemand in het huis raakte gewond. Na de ontploffing zagen buurtbewoners een auto wegrijden. De 3 inzittenden zijn aangehouden en worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie. De verdachten zijn 19, 20 en 24 jaar en komen uit Den Haag en Rotterdam. De vermiste man van 73, waar gisteren naar werd gezocht op de Veluwe, is weer terecht. Volgens de politie is de man vanochtend aangetroffen door een groep wielrenners. De man uit Wezep werd sinds donderdag vermist. Hij is fysiek in orde, meldt de politie. De zoekactie op de Veluwe werd gisteravond nog afgebroken vanwege de veiligheid. Onder meer omdat er wolven rondlopen in het gebied. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Berkel en Schot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een opslagplaats voor gebruikte kernbrandstof in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne lag er op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De opslagplaats ligt vlakbij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. De politie heeft in Leuvenheim in Gelderland een einde gemaakt aan een illegaal feest in de Uiterwaarden. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. De politie nam de geluidsinstallatie in beslag. 3 mensen zijn aangehouden voor rijden onder invloed. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje, het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. Het weer droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog, later regen en ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Feyenoord 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.
2: Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël voert een aanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut uit. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een eind aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en ontwapening. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaanoever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders. Volgens de politie klopt dat niet. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. Politie heeft mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Een Russische drone heeft een gebouw in de buurt van de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl geraakt, meldt Oekraïne. Het gebouw wordt gebruikt voor de opslag van gebruikte kernbrandstof. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. President Zelensky spreekt van een doelgerichte aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. En dan nog het weer. Droog en vanuit het westen breekt de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, later volgt er regen en dan wordt het ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam gebeurde een ongeluk bij Rotterdam-Feyenoord. Alle rijstroken zijn weer vrij. De vertraging is nog iets minder dan 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die waren ontvoerd door terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende hoeken aangevallen. Twee baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt een woordvoerder van het leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Israël voert een aanval uit op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Dat melden Libanese veiligheidsdiensten. De Israëlische regering bevestigt de aanval en zegt dat het gaat om een vergelding voor een aanval door Hezbollah op Israëlisch grondgebied. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd te evacueren in verband met een mogelijke aanval. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. Meer dan 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid de mis bijgewoond van paus Leo XIV. Het was het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Het eerste bezoek van de paus aan een EU-land, buiten Italië. Gisteren werd de kerkleider ontvangen door de Spaanse koning en koningin. Dinsdag en woensdag is de paus in Barcelona voor de inzegening van de Sagrada Familia. In Berkel-Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de mogelijke schutter aangehouden. Daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het eerst droog, met wat zon, later regen en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie Boko Haram. Het waren vooral vrouwen en kinderen die de afgelopen tijd op meerdere plekken in het land waren ontvoerd. De reddingsoperatie vond plaats in de bergen. Boko Haram werd vanuit verschillende posities aangevallen. 2 baby's waren ernstig verzwakt door een gevangenschap en hebben de reddingsoperatie niet overleefd, zegt het Nigeriaanse leger. Boko Haram is een islamitische groepering die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. In Berkel Enschot is vanochtend een man gewond geraakt bij een beschieting. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat het slachtoffer vanuit een huis werd beschoten. De man raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft mogelijke schutter aangehouden en daarbij zijn 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. Het weer nog tot besluit. Geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18, vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Libanon hoeft niet betrokken te worden bij een korte termijn akkoord met Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Dat is opvallend, aangezien de spanningen tussen Israël en Hezbollah in Libanon juist een belangrijk onderdeel vormen van de vredesonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Vandaag is het precies 100 dagen geleden dat de Amerikaanse Israëlische aanvallen op Iran begonnen. Ondanks de aanhoudende onrust zegt Trump dat een akkoord met Iran opnieuw heel dichtbij is. Ook zei hij niet van plan te zijn om Iraanse tegoeden vrij te geven of sancties op te heffen voordat een deal met Teheran is gesloten. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, werd gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar volgens de politie klopt dat niet. Het Nigeriaanse leger heeft 360 mensen bevrijd die ontvoerd waren door terreurorganisatie die sinds 2009 actief is en een kalifaat wil stichten. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anne van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzeges in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle 3 de grote rondes op haar naam geschreven. En de Formule 1-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen en daarmee zijn 5e Formule 1-overwinning op rij geboekt. De Mercedes-coureur vergroot zijn voorsprong in het wereldkampioenschap tot 25 punten op teamgenoot George Russell, die 2e staat in het klassement. Max Verstappen viel door motorproblemen uit bij de start. Hij kwam niet weg toen de startlichten uitgingen. Het weer geregeld zon, maar in het zuidoosten nog lang bewolkt. Het is een graad of 18. Vannacht droog en 13 graden. Morgen meer bewolking.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
1: Rock and roll met Hans.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen. Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.
4: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
5: Yeah!
4: Right, you just about got yourself a deal, boys. So let's step on it. Shut up.
6: Het uurtje rock'n'roll is weer aangebroken. Artieste van de week is Sandy Posey. Niet zo'n rock'n'roll zangeres, maar het is wel een zangeres die wat betekende in de jaren 60. Instrumentaal beginnen met de OK Tones met Mickey.

Ketones met Mickey. Ronnie Hake heeft heel wat werk gemaakt, maar een echte hit scoorde de man nooit. Rockin' with the Rhythm and Blues.

0: de artiest van de week.
1: Sandra Lou, artiestennaam Sandy Posey. En die werd geboren 18 juni 1944 in Lebanon. Dat is een heel klein plaatsje bij Tennessee. Deze keer behandelen alleen de MGM years. En waarom? Omdat Sandy Posey daar het meeste succes had. See You Around, The Rebound.

In de vroege jaren 60 trad Sandy Posey op als achtergrondzangeres bij onder andere Elvis Presley en Bobby Goldsborough en zong mee bij Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, Take Me With You Baby.

0: In 1965 begon ze als solozangeres en nam het nummer op Kiss Me Goodnight met als B-kant First Boy. Maar helaas, de single is haast nergens meer terug te vinden. The Boy I Love.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brasem.

In 1966 was het wel enorm raak, en wel in augustus haar eerste grote hit, Born a Woman.

Nederland was Born a Woman een groot succes. Haar tweede hit volgde in januari 1967, maar dat werd niet in Nederland een hit. Single Girl.

0: better to be loved than it is to love.
1: Na haar MGM-periode stapte ze over naar verschillende platenlabels, maar succes dat bleef uit. Het grote succes bleef helemaal weg. I Can Show How to Love.
2: Studio
3: Alphen en Studio Kaag
2: en Brasem.

Haar grootste successen bleven wel bij MGM Records. Sandy Posey overleed 20 juli 2024. Nog één nummer van haar, What a Woman in Love Won't Do.

Dit was de artiest van de week, Sandy Posey. Af en toe hoor je nog wel eens een nummer van haar op de radio, maar echt veel hoor je haar niet meer. Daryl Rhodes met 4 O'Clock Baby.

0: tot de A12, hoor je? Van de A4 tot de A12.
1: Studio Alphen en Studio Kaag-en-Brasem.
2: Rock'n'roll uit de 50s en 60s. Rock'n'roll met Hans.

Teammates met Lost Romance. Dat waren van die groepjes die, ja, die maakten dan een plaatje. Het singeltje was verloren gegaan en dan vonden ze het singeltje weer. En dan stond hij meestal, zo'n nummer dan, op een verzamel LP of CD. Don Woody, Red-Blooded American Boy.

0: Phil Bardet, Young Long John, Chuck Goddard, Living Myself to Death.
1: Dit is het weekend. Studio

Riddle met The Moon Is Crying. Een huilende maan dus. Roy Biggs, I Want to Rock With You.

0: De Caps, ja ja, met Daddy Dean. Buddy Starr, Blues Around the Head.
1: Rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

Bloody Star, Blues Around the Head. Tenminste, dat zegt hij. En zo zal het wel ook wezen. Tony Cosmo, die hebben een meisje. En wat heeft hij? Een ponytail Annie.

gaat zo'n uurtje toch snel. Ja, ongelooflijk. Techniek Peter Keizerwaard, samenstelling en presentatie Hans Don. Maar er wat nummertjes voor u te gaan hoor. Onder andere Rich Roman met TTB en Orly en de Sprints. Wat een mooie naam, hè? Twist en Freeze USA. Tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De luchtaanvallen uitgevoerd ter zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Libanese staatsmedia zijn daarbij zeker 2 mensen omgekomen. Israël zegt dat de aanvallen nodig waren om een terroristisch commandocentrum van Hezbollah te vernietigen. Eerder vandaag werden inwoners van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon gewaarschuwd omdat er mogelijk een aanval aan zou komen. Hezbollah eist een einde aan de Israëlische aanvallen en een terugtrekking van het Israëlische leger uit Zuid-Libanon als voorwaarde voor een staakt het vuren en voor ontwapening. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is nog niet bekend. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord, meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar eerst door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Vrijwel alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport werden bij aankomst vergast. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: het heldere uur.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Een heel hartelijk welkom bij een nieuw heldere uur. Vandaag weer een nieuwe gast, zoals elke week. Hij is een collega van Judith. Zij is eerder geweest in de uitzending. En zij was zo'n heerlijk eigenwijze arts, die dacht, ik ga een ziekenhuis zelf starten. Want zoals ik ziekenhuizen ken, is niet zoals ik het zou willen. En ze is er zelf in gestart. Zij zit ook op de Klaagvrij Leven podcast, dus nog steeds te beluisteren. En nou is hij op mijn spoor gekomen. Dus zometeen hij aan het woord, maar nu eerst Tina Turner.

0: Goeiedag, het is leuk om hier te zijn. Mijn naam is Wico Mulder. Leuk hoe je start met je inleiding, collega van Judith. Zij is ook niet zo lang geleden bij mij op pad gekomen. We zijn met name collega's in ons gedachtegoed, hoe we kijken naar ziekte en gezondheid en welzijn. En hoe je dat als arts kunt benaderen.
1: Ja, want Judith, ook arts, collega van jou. Zij was eerder in de uitzending. En wat maakt haar zo bijzonder, wat jou betreft?
0: Judith is kinderarts, ik ben jeugdarts. Als jeugdarts richt ik met name op adolescenten, jongeren vanaf 16 jaar tot 23. En wat ik gedachtegoed wij delen is hoe je kijkt naar ziekte en gezondheid. En met name eigenlijk hoe je je binnenwereld en je buitenwereld eigenlijk verbindt. Eigenlijk gaat het dan over de scheiding lichaam-geest. En dat woord geest is altijd wat lastig, het gaat over je gevoel. En gevoelens kunnen zeer ziekmakend zijn. En nou, daar heeft zij ook haar ideeën over. En de manier van werken met ouders en jongeren en kinderen. En ja, dat geldt ook zo voor mij.
1: Ja, dus jij zegt het verbinden van binnenwereld, buitenwereld. En dat hang jij samen met het verschil tussen lichaam en gevoel eigenlijk.
0: Juist.
1: Kun je dat beter nog iets verder uitleggen? Want ik hoor binnenwereld, buitenwereld en lichaam en gevoel.
0: Ja. Als we gewoon kijken naar de wereld om ons heen. Die is heel erg gericht op status en ego. We worden heel erg overprikkeld door commercie. Alles wat op ons afkomt. Dat krijg je op je mobiele telefoon of wat je in de krant leest op de televisie.
1: Allemaal buitenwereld.
0: En dat is buitenwereld. En dat bepaalt heel erg vaak het gedrag van mensen. Mensen worden verleid om dingen te doen of niet te doen. Mm-hmm. Met name om wel dingen te doen.
1: Ja.
0: In de wereldwereld is eigenlijk hoe jouw lichaam daarop reageert. Op al die prikkels. Mm-hmm. En ik heb het idee dat heel veel mensen daar zich niet van bewust zijn. Mm-hmm. Maar het hoofd zit op het lichaam zit op het hoofd. Er is een continue communicatie tussen die twee. Maar die wordt in de geneeskunde eigenlijk wel gescheiden. Dat noemen we het Descartesiaans gedachtegoed, scheiding lichaam-geest. En onze medische wereld in het ziekenhuis is heel erg biomedisch gericht, vanuit evidence-based geneeskunde. En daarin wordt
1: evidence-based is dus gericht op, vertel dat.
0: Vanuit de wetenschap hebben we besloten dat een bepaalde klacht of een diagnose die in die behandeling behoeft, want dat komt uit diagnostiek. Dat is allemaal uit getalletjes en wetenschappelijk onderzoek. Ja. Daar is helemaal niks mis mee. Alleen ik denk, ik ben zelf jeugdartsen vallen onder de sociale.

0: Sociale geneeskunde, zoals dat hoort. Hè. Dus de kindergeneeskunde zit vaak binnen de muren van het ziekenhuis. Ik ben zelf sociaal geneeskundig specialist, arts, maatschappij en gezondheid. In praktische zin is dat dat ik jeugdarts ben en gesprek heb met jongeren. En dat is vaak meer sociaal geneeskundig. Dat betekent dan dat we daar werken volgens het biopsychosociaal model. Dus we kijken vaak meer naar klachten en aandoeningen, ziekte en welzijn en gedrag binnen een context van de relatie die je hebt met je ouders, het gezin, het systeem, of binnen de schoolse setting. Of eigenlijk...
1: Dat is een hele andere benadering dan wat je vroeger hoorde, ik studeer medicijnen. Of wat ik vandaag las, Louis Pasteur, die met de bacteriën en de microscoop aan de slag was. Daardoor is men gaan denken, je hebt een bacterie, die maakt ziek, dus de bacterie moet dood, geneesmiddel, klaar. Ja. Alleen er is ook een stroming die zegt, maar je moet ook een bepaald terrein hebben voor die bacterie om je ook ziek te kunnen maken. Ja. En dat is al een bredere manier van kijken eigenlijk.
0: Ja, nou, en over die brede manier van kijken, dat vind ik heel erg belangrijk. En dat vind ik soms een gebrek in ons systemische medisch zorgsysteem. En ik pleit er dus voor dat we meer de buiten- en de binnenwereld met elkaar gaan verbinden. En dat is de relatie lichaam-geest, dat die effect op elkaar hebben. En eigenlijk zou ik het mooi vinden, dus om het biomedisch denken, het evidence-based medisch denken, noem ik het allemaal zwart-wit, en het biopsychosociaal model te verbinden. Ja, en die stroming is wel gaande, maar je merkt dat het moeizaam is, omdat je al in allerlei systemen dan tornt. Ook betalingssystemen. Het gaat ook over bekostiging. Het gaat over status en ego.
1: En wat we gewend waren al die jaren.
0: En die verandering is lastig, vinden mensen heel erg ingewikkeld.

0: naar jou focussen op jongeren. Want er is iets in jou waardoor jij zegt, daar ga ik me mee bezighouden. Juist hun problematiek spreekt me aan. Of
1: ja,
0: vertel.
1: Ja, hoe komt dat? Dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat het natuurlijk echt met mijn eigen passie en achtergrond te maken heeft. Ik wilde al het eerst KNO-arts worden. En dat was voor mij, op een gegeven moment kwam ik achter te specialistisch. Maar daar kwam ik dus zelf achter, omdat ik meer eigenlijk achterkwam van, goh, wat wil ik eigenlijk? En niet zo, wat legt de buitenwereld mij op? Hè? Dus dezelfde fase binnenwereld en buitenwereld met elkaar verbinden heb ik natuurlijk zelf.
0: Was dat een beetje opgelegd vanuit de buitenwereld? Is dat een soort...
1: Nou, het was een kans die ik ging benutten, omdat ik als jongetje had ik dyslexie. En daardoor waren er minder kansen, want ik kwam minder goed mee op school. Maar toen ik naar de MAVO ging, ging het licht aan, zo noem ik dat altijd. En wist ik opeens hoe ik moest studeren en leren en me moet focussen en concentreëren.
0: Ja, toen ging ik
1: heel snel naar de HAVO en naar het VWO. En dan komen er kansen. En toen speelde ook al in de maatschappij, ja, als je geneeskunde gaat doen of bedrijfskunde, zo heb ik toen de wereld geïnterpreteerd. Ja, dan tel je mee of dan word je wat of dan ben je wat.
0: Ja.
1: Ik ben niet echt gaan...
0: Als arts ben je wat.
1: Ja.
0: En KNO-arts ook weer.
1: Ja, nou, dat had meer te maken met dat er iemand bij ons in de wijk rondliep. En die had een radicale nekdissectie gehad. Een hele ingrijpende operatie. En had een apparaatje. Als je die op je hals zet, dan kan je praten. Dan, via resonantie en lucht kwam er dan sprake uit. En dat vond ik heel intrigerend. Daarnaast, onze zintuigen, dat maakt ons mens. Proeven, voelen, zien, ruiken. Ja. En dat vind ik heel intrigerend.
0: Ja.
1: Nou, dat zit ook allemaal in het hoofd. Dus ik dacht, ik moet KNO-arts worden. En dan ook nog eens de superspecialist hoofd-halschirurgie. Maar dat is zo superspecialist. Dus ik kwam erachter, ik ben een generalist. En zo kijk ik dus ook naar gezondheid. Heel breed.
0: In de
1: dus
0: context.
1: Ik ben toen mijn huisartsgeneeskunde gaan doen. En daar zeg ik dan over vaak van, goh, ja, ik vind 7 minuten geen recht doen aan gezondheid. Ik kan niet functioneren als huisarts.
0: Want een huisarts neemt 7 minuten per patiënt, zeg je.
1: Ja, en voor mij hebben de problematiek waar mensen mee komen, daar zit vaak meer achter de klacht. Dan
0: je ooit in 7 minuten tevoren kan krijgen eigenlijk.
1: Ja, dus dat geeft mij geen voldoening, met alle respect voor huisarts en huisartsenpak, want ontzettend ingewikkeld is. En toen ben ik me compleet even op iets anders gaan focussen, een tijdje, de fotografie. En toen dacht ik van, ja, neem maar het longt wel. En toen ben ik gaan fotografie en een vak wat ik toen deed bij Defensie gaan combineren. En toen kwam ik erachter, toen ik de jongeren werkte bij Defensie, dat als ik die, wat je dan noemt, moest weer overdragen terug naar de burgermaatschappij, naar hun eigen huisarts, dat die huisartsen vaak niet wisten wat ze ermee aan moesten. En toen kwam bij mij eigenlijk een opheldering van, hey, eigenlijk is er een soort gat in ons zorgsysteem als het gaat over het welzijn en zorg van adolescenten. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen en eigenlijk ben ik toen het vak jeugdarts adolescenten eigenlijk gewoon gaan ontwikkelen.
0: En wat treft jou daar het meest in dat vak?
1: Podcasten komen vanuit jouw klaagvrij idee. Ik denk dat klagen vaak aangeleerd gedrag is. En ook het hebben van klachten. Veel jongeren die ik kreeg op mijn spreekuren, die komen dan met buikpijn en hoofdpijn en chronische vermoeidheid. Dus een klacht wordt gelabeld aan een diagnose. Maar als je gesprekken hebt met die jongeren, dan blijken vaak heel veel andere aspecten een rol te spelen in waardoor die klachten, dat is een signaal van het lichaam dat er iets is.
0: Dus je kan je blind stalen op dat signaal, of je kan eens kijken wat zit erachter, waardoor dat signaal komt.
1: En dat vind ik heel interessant.
0: Ja.
1: En ik vind het dus een uitdaging om met jongeren in gesprek te mogen gaan, te kunnen gaan. En we zeggen vaak dat jongeren vanaf 16 plus heel gesloten zijn en misschien niet over praten als het over individuele dingen gaat. Maar dat je met jongeren vaak heel erg open, eerlijk gesprek kan hebben. Ik krijg jongeren die zeggen, ja, ik voelde me eigenlijk niet begrepen door bijvoorbeeld de huisarts of dat. Maar als je de tijd neemt, dan kan je hen, ik noem dat het kwetsbare gesprek, dan kan je heel mooie kwetsbare gesprekken hebben met jongeren. Dat laten ze toe. En dan kom je tot de diepere kern waar mogelijk klachten eigenlijk vandaan komen. En dan kan je pas echt samen gaan werken aan de oplossing. En ja, dat vind ik een uitdaging.
0: En dan hoor ik daaruit al een intrinsiek gemotiveerde aanpak, waardoor de oplossing ook van binnenuit komt en niet zozeer van buitenaf met een medicijn.
1: Juist. Ja, als je wil veranderen, dan kun je 3 dingen doen. Dat is pijn lijden, jezelf veranderen of de omgeving. En ik denk dat we het vaak kiezend voor pijn lijden, het klagen. En dan is een...
0: Blijven hangen daarin.
1: Daar blijven
0: maar ja, dat is ook een soort onmacht, omdat men ook niet weet hoe het dan anders kan. Of te weinig steun ontvangt van hoe dan.
1: Klopt. En die steun, en met name door middel van goed luisteren, is ontzettend belangrijk. Ja. Dan kan je luisteren om daar meteen op te reageren met de oplossing. Of luisteren en horen tussen de regels door wat er eigenlijk echt wordt gezegd. En,
0: ja, mooi.
1: Ja.
0: Dus echt kunnen luisteren, maar ook hulp durven vragen vanaf de andere kant. Dat is ook de kunst.
1: Dat is een kunst, ja. Hulp.
0: Je openstellen, zeg maar. Ja. Omdat je durft te geloven dat er iemand echt voor jou is.
1: Ja, ja, ja.
0: Heb jij een praktijk waar mensen dus komen, jongeren komen? Hoe moet dat zien? Dat is een soort huisartsenpraktijk?
1: Dat had ik, maar ik ben geswitcht van job. En dat is omdat ik dan op een andere manier impact kan maken. Met mijn gedachtegoed en visie even ten aanzien van verandering en innovatie. De praktijk die wel loopt, waar ik mee bezig ben, is het opzetten van NTI-centra's in Nederland. En dat zijn laagdrempelige inloopcentra's voor jongeren waar ze gratis en anoniem in gesprek kunnen. En dat is waar jeugdarts of jeugdgezondheidszorg en de jeugd GGZ preventief samenwerken aan de voorkant. En waar we jongeren dus eigenlijk uitnodigen om... Ja, vroegtijdig dus ingrijpen.
0: Eigenlijk voordat de buikpijn opspeelt.
1: Voordat de buikpijn opspeelt. En voordat je vastzit in bijvoorbeeld het medisch systeem. Oh.

0: Dus buikpijn als gevolg van vastzitten van het medisch systeem, of dat niet? Of zijn die twee gelinkt?
1: Nou, ik denk dat het medisch systeem misschien klachten kan... dat ze blijven bestaan. Mm-hmm. Omdat het niet gaat waar het over moet gaan.
0: Ja, precies.
1: Ja, een quote vind ik heel mooi van Jan Bommerus. Is: relaties gaan stuk aan gesprekken die niet worden gevoerd. En dat is het kwetsbare gesprek. En
0: ja,
1: ik denk dat
0: heel
1: veel zorgverleners het moeilijk vinden om het kwetsbare gesprek te voeren.
0: Waarom?
1: Omdat het waarschijnlijk ook iets over met hunzelf doet.
0: Ja. Ja. Dus je komt ook jezelf tegen, jij ook?
1: Ik kom mezelf regelmatig tegen.
0: Als je dat gesprek voert.
1: Of steeds minder, maar ja.
0: Doet ook iets met jou?
1: Dat doet iets met jou, ja. Ik denk dat dat ook te maken heeft met...
0: Kun je een voorbeeld noemen?
1: Empathie en compassie. Daar zitten verschillen in, die twee woorden, empathie en compassie. Maar een hele mooie beweging is compassion for care. En ja, dat je doet wat goed is om te doen. En dat betekent ook dat je kwetsbare vragen moet durven te stellen.
0: En dan moet je ook open voor staan in het moment... om te voelen wat er nu mogelijk is of nodig is.
1: Ja.
0: Kun je een voorbeeld noemen uit jouw praktijk van zo'n gesprek? Ik bedoel, anoniem uiteraard, maar... Wat jou nog steeds bijstaat? Of waarvan je denkt, ja, daar doe ik het nou voor? Is er iets wat er in je opkomt?
1: Nou, een hele moeilijke vraag, denk ik, die zorgverleners moeilijk vinden om te stellen, is bijvoorbeeld: denk je wel eens aan de dood? Of eruit te stappen? Het over suïcide te hebben. In Nederland is het aantal suïcides onder jongeren is in 2017 bijna verdubbeld.
0: Serieus?
1: Dat is heel ernstig. Daar doen we nu ook onderzoek naar bij 1 in 3. Maar die vraag stellen, die is soms toch ontwapend, ontluikend. Als je dat doet in een veilige setting,
0: rustgevend,
1: geïnteresseerd
0: voor de persoon.
1: En dat komt eruit, dan kan je verdiepen. Ja, maar goed, wat zit daar dan achter?
0: Ja.
1: En dan kun je... dat is een hele belangrijke vraag.
0: En 113 noem je dat, is een nummer die je kan bellen als je daarmee stoeit.
1: Of online kun je chatten en mailen met deze belangrijke organisatie.
0: Waar professionals zitten die daar niet meteen van schrikken, maar waarmee je open kan praten.
1: Ja.
0: Prettig.
1: Ja. En vaak willen mensen volgens mij niet dood of daadwerkelijk eruit stappen, maar zitten ze vast omdat ze geen keuze hebben, omdat ze geen zicht hebben op andere stappen.
0: Ja.
1: En ik vind het mooi dat je in gesprekken, mensen hebben vaak aannames, overtuigingen van een bebuid, aangeleerd gedrag of blikveld. En ik vind het heel erg mooi om mensen een andere zienswijze te geven op hetzelfde. En hetzelfde als je kijkt bijvoorbeeld naar een kopje met een oortje. Ja, dan kan je van één kant naar kijken en dan kan je vertellen over dat kopje met het oortje. Maar als dat kopje zo staat dat jij het oortje niet ziet, denken we het over hetzelfde, dat kopje. Maar
0: we zien allebei wat
1: anders. Als je het oortje beschrijft, zie ik het niet. En ik vind het heel een uitdaging om mensen dat oortje weer te laten zien en mensen een andere visie te geven.
0: En daarmee een handvat, letterlijk bijna.
1: Ja.
0: Om weer door te gaan.
1: Als je een ander perspectief hebt. Ja. Dus omdenken.
0: En hoe kan het dan dat jij wel meer dan 7 minuten kunt besteden aan jouw cliënt?
1: Ja, dat heeft te maken
0: met... Hoe is dat mogelijk?
1: Ja, dat is een technisch...
0: Nou, kun je makkelijk uitleggen?
1: Ik val binnen... De jeugdartsen worden betaald uit de wet publieke gezondheidszorg.
0: Is dat iets anders dan huisarts?
1: Iets anders dan de huisarts of dan de medisch specialist in het ziekenhuis. Dat is een
0: de
1: andere
0: wet
1: kostiging.
0: Publieke gezondheidszorg. Daarvan uit word je betaald. En dan is het wel mogelijk om meer dan 7 minuten...
1: De jeugdgezondheidszorg. En de jeugdgezondheidszorg die wordt uitgevoerd door gemeentes.
0: Ja.
1: En die hebben de opdracht om de inwoners in die gemeente gezond te houden. En te bevorderen en te beschermen.
0: Ja.
1: Ten aanzien van hun gezondheid. En dat is belegd met de jeugdgezondheidszorg. En als jeugdarts heb ik een tijd gewerkt voor de GGD of JGZ Amsterdam. En vanuit een project dat heet dan Ziekteverzuim. Mazzel, medische advisering bij ziekgemelde leerlingen. En als een andere bekostiging had ik dit soort gesprekken met jongeren. Waarin ik dit soort gesprekken voerde.
0: Ja. En nu ben je bezig meer vanuit de preventiehoek. Dus voordat die buikklachten komen. Hoe doe je dat?
1: Ik was toen ook al werkzaam. Als preventie, jeugdgezondheidszorg, is preventieve gezondheidszorg. Ik werk nu als... adviseur bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. En meer ook op strategisch en politiek en innovatie niveau, op al niveau bezig om
0: meer macro.
1: Dingen te ontwikkelen. En daar was ik altijd mee bezig. Ik was altijd bezig met jobcraft. Dus naast dat ik gewoon mijn praktijk deed, was ik bezig ook met dingen te ontwikkelen, te veranderen, te verbeteren.
0: Ja. Voor hoger niveau
1: context,
0: eigenlijk.
1: En
0: vanuit
1: in de content. Ja. En nu heb ik meer een andere baan waarmee ik dat nog meer impact kan hebben. Omdat werkelijk daar...
0: Want er is heel wat werk te doen, zo te horen.
1: Dat idee heb ik wel.
0: Ik lees steeds meer artikelen van overbelaste jongeren, hoe schrikbarend dat stijgt.
1: Ja.
0: Het overprikkelde brein.
1: Ja.
0: Voedings...
1: Ja.
0: Gewoontes die zo'n effect hebben ook. Vertel daar eens iets over. Weet je daar meer over? Want ik las dat jij ook voornamelijk coacht op beweging en voeding. Ja. En dat jongeren daar een groot verschil in zien. Vertel eens.
1: Nou, ik vind leefstijl ontzettend belangrijk. Dat zie ik echt als de basis, hè, als het fundament van een huis. We zijn niet ons lichaam, we hebben een lichaam. En dat moet je goed onderhouden. En ook weer de relatie tussen lichaam en geest. Dus als je goed voor je lichaam zorgt, is een hele belangrijke pijler om niet ziek te worden. Veel van onze westerse ziektes, chronische aandoeningen, komen voort vanuit een slechte leefstijl. Voeding, roken, alcohol, zitten en
0: gebrek
1: niet sporten.
0: Aan bewegen,
1: Ik vind slaap zwaar onderschat. Is mega belangrijk dat we een gezonde, kwalitatief en kwalitatief goede slaap hebben.
0: Ik hoorde ook als je te weinig slaapt chronisch, dat je per definitie meer zin krijgt in suiker. En als je daar aan toegeeft, dan daardoor weer allerlei ziektes ontwikkelt eigenlijk.
1: Ja, door gebrek aan slaap. En de verstoring van je biologische klok zijn er stofjes. En ik meen dat ghreline is bijvoorbeeld. Die raken verstoord in je lichaam, waardoor je een andere zin krijgt in andere voedingsstoffen.
0: Die niet per se jou gaan dienen eigenlijk.
1: Ja. En onze maatschappij is ingewikkeld. Want er is heel veel verleiding. Ja. Dus de verleiding van ongezond voedsel is enorm groot. Op het station. Het is continu overal aanwezig.
0: Dus daar komen we eigenlijk weer terug op dat verschil tussen buitenwereld en binnenwereld. We worden continu verleid. En als we daar onbewust van blijven, dan stoppen we het in onze binnenwereld. Ja. En dan gaan we ons daar ook rot van voelen. Zonder dat we snappen eigenlijk wat er eigenlijk allemaal aan de hand is.
1: Het gaat dus om de bewustwording dat slapen, sporten, bewegen, leefstijl voor jou iets kan betekenen. Ook in het kader van niet alleen fysieke gezondheid, maar ook mentale gezondheid. Want die hangen gewoon aan elkaar vast.

0: Een nieuw artikel wat ik las over je darmen als tweede brein. Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik las dat er iemand in 2005 de Nobelprijs voor de geneeskunde heeft gekregen. Ook voor zijn blik op wat darmen voor ons doen. En sindsdien is daar geld voor vrijgemaakt om daar veel meer onderzoek op te doen. Daarvoor was het nooit zo'n sexy onderwerp als arts om met darmen bezig te zijn. Want ja, ontlasting is allemaal niet zo interessant eigenlijk, geloof ik. Dus dat gaf niet zoveel prestige. Maar nu is er zoveel bekend over dat er zelfs hersencellen in je darmen zitten. En zoveel als dat er in een kattenkopje zit. Ja. Dus zoveel hersencellen als een kat heeft, zitten letterlijk in je darmen. Dat is voor mij nieuw.
1: Ja, ik geloof een kilo aan bacteriën is het. Je hebt het over het microbioom.
0: Ja, maar ook de echte hersencellen die je gewoon ziet in je hersenen, die zitten ook in je brein. Dat is toch ongelooflijk. En wat er gecommuniceerd wordt met je lichaam. Ja. En dat er ook depressie kan ontstaan door wat er gebeurt in je darmen.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ja, die relatie, dat is weer de lichaam-geest of je hoofd zit op het lichaam, ligt op het hoofd. Er vindt heel veel communicatie plaats tussen het hart en het brein en je darmen en het brein. En heel veel, dus ook je weerstand, alles is daar van invloed op. Maar ook je denken is van invloed op ook op je gezondheid.
0: Ja, zeker als ik bijvoorbeeld dus denk aan iets waar ik me niet lekker door ga voelen, door die gedachten. Zoals gisteren kreeg ik zin om langs de winkeltrein chocola te kopen. Ja. Dan had ik pas dat artikel gelezen, dus ik dacht, wacht even. Ja. Ik dacht net aan iets waar ik me niet lekker door ging voelen. Daardoor krijg ik nu zin om naar de winkeltrein voor chocola. Ja. Laat ik eens even testen als ik nou aan iets heel leuks ga denken wat er gebeurt. Ja. En vervolgens vergat ik letterlijk dat ik dacht om naar de winkel te gaan.
1: Nou, dat soort technieken jongeren aanleren. Bewustwording. Het frontale hersenkwap, hè, die is nog niet rijp. Jongeren gaan vaak voor korte termijn winst, niet lange termijn geluk. En in ons brein rijpt uit ongeveer tot je 23e. Dus daarom vind ik ook, met name tussen 16 en 23, zo'n ontzettend belangrijke leeftijd. Want dan heb je echt nog een kans. Jongeren maken zich los van hun ouders. Om ze nog iets mee te geven. En ik doe dat dan met name op het gebied van gezondheid. Om daadwerkelijk mentaal en fysiek een gedegen goede volwassene te kunnen worden. En dat is eigenlijk
0: en wat maakt dat zij daarin, en wat maakt dat zij daar dan ook gemotiveerd van raken? Want als zij toch voornamelijk, even heel gechargeerd gezegd, voor korte termijn fijn, lange termijn pijn misschien gaan.
1: Ja.
0: Omdat hun brein al eenmaal zo in elkaar zit. Overigens hebben wij volwassenen daar ook nog steeds last van.
1: Ja.
0: Maar hoe krijg je ze dan toch gemotiveerd? Of hoe spreek je dat aan?
1: Ik denk dat ik ze gemotiveerd krijg. Maar goed, ze komen terug. En ik merk ook in gesprekken dat hoe ik met hen praat. Ik heb daar zelf een gesprekstoel voor. Dat lijkt veel op het web van Machteld Huber, positieve gezondheid. Maar ik doe dat op mijn manier, op een iets andere manier. Ik probeer ze intrinsiek te motiveren. Doordat ik ze de relatie leg tussen mentaal functioneren, emotionele gevoelens, leefstijl. En dat probeer ik te koppelen, of dat koppel ik aan wat ze mij vertellen in hun leven. Dus ik maak ze bewust van wat er plaatsvindt in hun leven en wat de relatie is tot elkaar. En dat ze daar dus grip op kunnen hebben.
0: Ja.
1: En daar geef ik ze handvaten voor en daar gaan ze mee aan de slag. En dan hoor ik dus terug van, hé, dat werkt.
0: Ze gaan het uittesten eigenlijk.
1: Ja. En jongeren willen natuurlijk ook het beste voor zichzelf.
0: Ja.
1: En
0: zo. En zo komen ze terug met verhalen waar je merkt, daar verandert wat.
1: Juist.
0: En sommige dingen passen goed, andere dingen mogen.
1: En het heeft denk ik ook te maken met dat ik natuurlijk ook, ik heb de tijd. En dan voelen ze zich misschien meer beter begrepen en gehoord. En dit is ook wat werkt bij At Ease.

0: geneeskundeopleiding of psychologenopleiding. Aan de achtergrond is altijd een professional aanwezig. Maar jongeren komen daar en voelen zich gehoord. Het gaat er met name om dat daar naar ze geluisterd wordt.
1: Zonder direct adviezen.
0: Zonder direct adviezen. Ja. En dat luisteren, daarmee creëer je eigenlijk ook al een soort bewustzijn. Want je praat over ook je gevoelens en die komen naar boven.
1: En dat mag er zijn, dat wordt niet veroordeeld.
0: En het woord geven aan je gevoel in de buitenwereld, aan iemand anders. Ik denk dat dat al helend is.
1: Zeker als het niet veroordelend meteen terug wordt gegeven, denk ik.
0: Ja. En dat,
1: werkt en bij dat, jongeren
0: en,
1: dus ook.
0: En dat, en dat werkt. Daar pleit ik ook meteen voor. Het hoeft niet altijd meteen een arts of een psycholoog of een psychiater daar tegenover een jongen te zitten. Maar dat werkt dus ook al. Mocht er iets zijn wat in zo'n aspect te sprake komt. Bijvoorbeeld suïcide, huiselijk geweld, loverboy problematiek, noem maar wat. Dan is er altijd een professional die daarop kan inspelen en zo'n jongeren kan adviseren en de juist gedegen professionele hulp kan bieden. Ja. When you try.

0: Oké, Wico, we hebben het over een heleboel dingen gehad. Over het verschil tussen buitenwereld en binnenwereld. Scheiding tussen lichaam en geest, waarvan je zegt... dat mag eigenlijk meer in elkaar worden verweven. Jongeren, waar jouw hart ligt, omdat juist dat brein... tussen de 16 en 23ste zich nog aan het ontwikkelen is... en waar je ze kan bereiken. Juist door het gesprek aan te gaan, maar vooral door te luisteren... zonder direct veroordelende adviezen te hebben al. Of goed bedoelde... Jij zegt, een kort gesprek is vaak makkelijker. En meteen een advies, want dan hoef je eigenlijk ook als luisteraar... niet echt te voelen wat het bij jezelf doet. Zeker als het als een onderwerp als suïcide gaat. Dan kan het misschien, of andere onderwerpen... die je heel ongemakkelijk doen voelen eigenlijk. Ik moet opeens denken aan, stel, de overbuurman is zijn vrouw verloren... en je ziet hem weer op straat. Van, dat je dan maar liever eigenlijk voorbij loopt... dan omdat je niet zo goed weet hoe dat gesprek dan moet. Eigenlijk omdat je je eigen ongemak niet kan verdragen. Volgens mij zit dat op dat stukje... je eigen ongemak verdragen, wat doe je daarmee? Dat we dat niet zo goed geleerd hebben met elkaar.
1: Ja.
0: Wat vind jij daarvan? Hoe zie jij dat?
1: Ik zeg, bijvoorbeeld binnen geneeskunde, je wordt opgeleid... en je krijgt een bepaalde bril aangemeten waardoor je kijkt. En zeker als je specialist wordt. En dat zijn elke specialist aan zich. Zijn prachtige vakken, technische hoogstandjes, hartstikke goed. Maar... ja, ik zou het heel erg mooi vinden als wel al die specialisten zelf... ook wel iets meer buiten hun eigen kaders denken. En snappen dat binnen de context van iemands leven... die klacht een bepaalde rol of effect heeft. Of ook een oorsprong. En dan moet je soms meer vragen stellen. Dat zijn vaak ook wel de kwetsbare vragen.
0: Nou, pijnlijke antwoorden waarschijnlijk.
1: Ja, en je ziet dan gewoon dat sommige mensen of patiënten... ik praat toch liever over mensen, die worden dan, zoals House dat zei... die worden gebounced. En dan ga je van de cardiologie naar de longgeneeskunde... van de longgeneeskunde, omdat binnen jouw setting weet je het niet. En ik denk dat het heel belangrijk en mooi is... dat we specialisaties hebben en superspecialisaties. Maar meer de samenhang tussen die is toch wel heel erg belangrijk. En dan, maar dan ook nog weer... daarbuiten, het sociale stuk en het emotionele stuk.
0: Ja, ik hoor dat van jou veel zeggen, het sociale stuk.
1: Ja.
0: Dat wordt een beetje vergeten en dat is juist wat jouw passie is... om die erbij te betrekken.
1: Ja, en het emotionele stuk.
0: Want jij ziet daardoor klachten ontstaan. Ja.
1: Dat,
0: is dat wat je telkens ziet? Dat het voornamelijk vanuit
1: het gevoelens
0: komt?
1: Het speelt altijd een rol.
0: Ja.
1: Het speelt altijd een rol. En ik vind...
0: Echt bij het ontstaan van klachten ook, bedoel je?
1: Ja.
0: En dan heb je het over stress, of waar heb je het over dan?
1: Ja, stress is dan zo, vind ik ook een containerbegrip voor heel veel... dat is fysieke spanning. En dat uitzicht door een hoge hartslag en snel ademhalen.
0: Hoofdpijn, buikpijn.
1: Hoofdpijn, buikpijn.
0: Schouders in de stress, ja. In de spanning.
1: Maar dan is het dus heel interessant om te snappen waar die stress vandaan komt. En daar iets aan te doen en niet een pleister te plakken.
0: Nee.
1: Stress, we kunnen wel een pilletje geven... waardoor je bijvoorbeeld beter slaapt en uitgeslapen bent. Maar je kan ook iemand meer inzicht geven in... ja, maar wat heeft dan tot die stress geleid? En dus meer kopingsmechanismes aanleren... en echt daadwerkelijk de weerbaarheid vergroten van iemand... door hem daarvoor de skills te geven.
0: Grenzen stellen?
1: Ook heel belangrijk. Ik denk dat heel veel ouders, als we het even hebben over jongeren... een beetje hun kinderen op het jonge leeftijd loslaten en te weinig grenzen stellen.
0: Ja? Is dat iets van deze cultuur, van de huidige tijd?
1: Ja, we noemen dat curlingouders.
0: Oh ja.
1: En daardoor leer je, denk ik, als jongeren, als kind niet echt in de wereld te staan die mega ingewikkeld is, die heel pijnlijk kan zijn, of eigenlijk ook is. Er is veel. Verdriet en rouw en nare dingen in de wereld. En dan moet je je, denk ik, in leren staande te kunnen houden. Maar dan moet je wel begrijpen hoe de wereld is. Dan moet je daar ook mee geconfronteerd worden. En dan moeten we dan niet wegwuiven of proberen weg te vegen.
0: Dus meer ruimte voor rouw ook. En verdriet
1: ook.
0: Verteren en hoe daarmee om te gaan.
1: Dat hoort erbij. Dat is part of
0: the deal. Zien het niet veel.
1: Nee, want alles wat je ziet op sociale media, op Instagram... is alleen maar mooi, is alleen maar gaaf. Dat is die buitenwereld. Maar die binnenwereld, misschien is dat ook wel taboe. Misschien is het angst om daarmee naar buiten te komen. De consequenties, hoe mensen daarop reageren. Of
0: dus eigenlijk zie ik
1: vinden.
0: Het als taak van ons volwassenen... om ons eigen ongemak daar ook beter bij te kunnen leren blijven. Ook als voorbeeld naar de jongeren hoe je dat doet.
1: Ja.
0: En daardoor ook het gesprek te kunnen aangaan over kwetsbare dingen... omdat jij daarin oefent met bij je ongemak te blijven wat het jou doet.
1: Ja.
0: En je direct precies dat daarmee aan de slag bent met degene tegenover je.
1: Ik zou heel mooi vinden als dat eigenlijk ook iets is wat je krijgt onderwezen op school. Dus niet alleen het mentale stuk, ook wiskunde.
0: Cognitieve ontwikkeling.
1: Maar ook druk. Maar je leert op school ook niet echt. Het leren leren we niet. Maar misschien het leren volledig mens te zijn met je gevoel en je gedachtes. Ja, leren we dat? Ja, ik hoop dat ouders dat hun kind bijbrengen. Maar
0: dan wel dat de ouders aan de bel trekken bij school, dat ze daar een behoefte in zien en in hebben.
1: En het blijkt ook dat jongeren daar behoefte aan hebben.
0: Ja, dat is wel een tendens in de goede kant op.
1: Ja, jongeren hebben ook behoefte aan structuur, aan grenzen. En
0: hoe stel je ook je eigen grens als jongere, of maar ook wij, volwassenen...
1: Ja.
0: Op het moment dat we verleiding krijgen door de social media en de advertenties... en daarin ook vinden van wat voel ik, waar heb ik eigenlijk behoefte aan?
1: Ja. Snap je de mechanismes die daarachter zitten ook, hè, vanuit commercie, vanuit macht, vanuit ego...
0: Moeten we nou allemaal naar Ibiza op vakantie? Of vind ik de Hoge Veluwe eigenlijk ook wel oké deze zomer?
1: Ja. En dat is ook oké.
0: Ja.
1: Heel oké zelfs.
0: Ik zag dat jij met rallies bezig bent.
1: Ja.
0: Wat vertel eens? Want als we nou vakantie hebben over waar wordt jouw hart... Nou, het gaat over hetzelfde. Kun je naar je hart luisteren?
1: Passie, denk ik. Ja. Mijn vader die repareerde al vroeger alle klassieke auto's. En ik ben 15 jaar geleden in de wereld van de klassieke autosport gestapt. En het was voor mij een combinatie om fotografie en mijn arts zijn en reizen te combineren. Rallies, ik ga graag mee. Ik ben dan 15 jaar daarmee bij betrokken met klassieke autorallies naar veelal het buitenland. Dat zijn niet eendaagse rallies, maar soms 1 week, 2 weken, soms misschien wel 7 weken. En dat is dan met oorlogse auto's. Ja,
0: en hoe combineer je fotografie en je arts zijn bij rallies?
1: Nou, ik maak dus foto's van
0: voor als er een botsing is?
1: Van deze rally maak ik foto's. En dan wordt er meestal een groot koffietafelboek. Maar mensen worden ook soms ziek. Medicatie die mensen hebben, die reageren anders in andere landen.
0: Aha.
1: Onder invloed van stress, emoties, spanning. Want het is een wedstrijd, een rally. Of vanuit andere temperaturen en omstandigheden, ander voedsel. Ja, kunnen mensen...
0: Dus jij bent daar voor de gezondheid.
1: En ben ik
0: eigenlijk
1: daar voor de gezondheid. Ja. En het is om met die mensen te sparen. Niet dat ik daar de held ben. Ik doe helemaal geen levensreddende ingrepen of zo. Maar ik heb wel een apotheek bij me. En ik heb gewoon wel vanuit de basis. En je bent bevoegd als arts. Ben je bekwaam. Dan moet je jezelf gaan scholen.
0: Grappig, hè? Want je gaat nu toch antwoord geven vanuit medicijnen, hoor ik.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, terwijl ik net wel heel gaaf bij deze laatste rally. Ik ben net van Nederland naar Griekenland gereden met deze prachtige auto's. Een hele mooie gesprek hebben gehad met een deelnemer. Maar wel met veel problemen ten aanzien van verslaving en suïcide. En heb ik, dat ging zo.
0: Mooi.
1: Die heb ik dus wel niet kunnen helpen, klinkt zo bravoer, maar wel op weg weten te helpen.
0: Ja, mag ik toch zeggen?
1: Om op alle manieren haar klachten en problemen te krijgen. En die daar nu hulp voor daadwerkelijk zoekt. Ze zou aan het einde van die rally naar Amerika afreizen. En dat heeft ze niet gedaan. En ze heeft ervoor gekozen om echt aan zichzelf te gaan werken.
0: Mooi.
1: Daar heb ik een klein stukje in kunnen betekenen dan waarschijnlijk.
0: Terwijl ik meteen denk, dat is een groot stuk. Mag je dat niet zeggen dan?
1: Ja.
0: Ja. Vind ik dan weer, maar goed. Ja. Ja, mooi werk.
1: Dat is het zeker, ja.

0: Wico Mulder. Jammer dat we aan het einde zitten van het heldere uur. Helaas, helaas. Waar kunnen mensen jou vinden voor... Nou, stel dat er iemand is die zegt... ik ben een ouder, vader, moeder van een jongere met dit soort klachten.
1: Ja, ik werk als adviseur bij het NCJ. Het Nederlands Centrum Jeugd in Utrecht.
0: Ja?
1: Dus daar sta ik gewoon op de website. Het kan ook via At Ease. Als je fotografie is, is het WM-fotografie. Maar ik ben volzijdig.
0: En Wico is W-I-C-O, Mulder. Ja, nou, google hem maar en u zult hem vinden. Fijne avond.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Dat meldde de Telegraaf en Voetbal International. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt, is nog niet bekend. In een garagebedrijf in Norg in Drenthe is vanmiddag brand uitgebroken. Er is een NL-alert gestuurd omdat er veel rook bij de brand vrijkwam. Boven het dorp waren grote zwarte rookwolken zichtbaar. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar een naastgelegen tankstation en een molen. Bij blussen waren knallen te horen, waarschijnlijk omdat er gasflessen in het pand lagen. De oorzaak van de brand in Norg is niet bekend. Wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst de Giro d'Italia gewonnen. De Nederlandse maakte in de beslissende slotetappe een achterstand van 49 seconden op klassementsleidster Anna van den Breggen goed en veroverde alsnog de eindzege. Met de overwinning voegt Vollering de Giro toe aan haar erelijst, waarop ook al de eindzegers in de Tour de France en de Vuelta staan. Daarmee heeft ze nu alle drie de grote rondes op haar naam geschreven. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dag luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.
1: Inderdaad, luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Ik begin vandaag met de CD The Lark on the Strand van Josephine Begley, Charlie Pickett, Jerry Harrington en Peter Brown. U kunt luisteren naar een set jigs, The Wandering Minstrel en The Maid in the Meadow.

Zoals u kunt horen, luisteraars, is er een hoofdrol weggelegd voor de Island Pipes van Peter Brown. Peter komt uit Dublin en heeft leren spelen van drie van de grote meesters van het instrument, de Island Pipes, namelijk Leo Rosen, Willie Clancy en Seamus Ennis. Charlie Pigott, die hoort u hier op de accordion. Hij is een van de oprichters van de groep The Dannen. Jerry Harrington tenslotte, hij komt uit Kenmare in County Kerry.

Er waren nog twee polka's, As I Went Out Upon the Ice en de Bally Desmond polka's. U hoorde Charlie Pickett, Jerry Harrington en Peter Brown. De cd heet The Lark on the Strand.

U hoorde Elaine Riley van haar album Epiphany, Irish Traditional Music on the Tenor Banjo. Dat was Madame Bonaparte en The Boys of Ballysadare. U krijgt vervolgens de Bunch of Currants en Grandma Tommy's Cayley Band. Daarna The Jig of Port Flair, The Pride of Sleeve Ochty en Tapping Toes.

zover Dermot O'Meara. En dan ga ik verder met het duo Lilt. Dat zijn Keith Carr op citroen, banjo en mandolin en de fluitiste Tina Eck. Ze worden ondersteund door Joe Ditzarn, Mitch Fanning, Alistair Watson en Jesse Winch. Hier komen The Ornery Upright en Paddy Fies.

Edgar met Master Crowley's, Paddy Taylor's en The Maids of Mount Kisco. Bijna het eind van het eerste uur van Song from Ireland, luisteraars. Ik waarschuw u, als u blijft luisteren, krijgt u na het nieuws nog een hele uur muziek uit Ierland. Ik ga het eerste uur besluiten met Pat Fleming op accordion, met Mary's Wedding, Callahan's en Pádraig O'Keefe's.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran dreigt met nieuwe aanvallen op Amerikaanse bases en Israëlische doelen in het Midden-Oosten. De waarschuwing volgt op Israëlische luchtaanvallen in de zuidelijke buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut vandaag. Die aanvallen kosten zeker 2 mensen het leven, melden Libanese staatsmedia. De Amerikaanse president Trump zei in een interview dat Libanon wat hem betreft geen onderdeel hoeft te zijn van een akkoord met Iran. Dat is opmerkelijk. Eerder deze week probeerde hij juist te voorkomen dat Israël aanvallen uitvoerde in Libanon, omdat dat de onderhandelingen met Teheran zou schaden. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit, vorige maand ten zuiden van de Canarische eilanden, werd vrijwel zeker gecoördineerd door het netwerk van de Nederlandse drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Dat blijkt uit onderzoek van een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad. Begin vorige maand onderschepte Spanje meer dan 30 ton cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De organisatie heeft de hele keten die drugscriminelen gebruiken in kaart gebracht. Kennelijk is die relatief nieuwe route zo succesvol dat de prijs van cocaïne al jaren daalt, omdat het aanbod zo groot is. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. 42-jarige Rotterdammer, die de club in een moeizaam jaar toch naar Champions League voetbal leidde, had een contract tot de zomer van volgend jaar, maar is door de clubleiding per direct op straat gezet. Wie van Persie opvolgt is nog niet bekend. Alexander Zverev heeft door Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Song from Ireland.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Pat Fleming opende het tweede uur van Song from Ireland, luisteraars. En hij werd bijgestaan door Maria Cotter op fiddle, Tom Brown op bouzouki, Gary O'Brien op gitaar en Timmy O'Connor op melodeon en accordion. U hoorde Johnny O'Leary's, Billy Mayonie's en Oh My Love, Is It Cold You Got. En ze gaan verder met Johnny O'Leary's Pound Note, Nellie Cleary's en The New Market.

Red Fleming speelde The Cascade, Billy Bayonis en The One I Know. Drie polka's. Ik ga verder met Brian Fitzgerald, Turning Hay with the Crowbar, heet zijn cd. Hij speelt banjo. En we gaan luisteren naar Crawford Street en The Hairy Molly.

Dan krijgen we The Ships Are Sailing en The Morning Star. En daarna hoort u nog The Rambling Pitchfork en Old Joe's.

We gaan verder met de Piper Viagra O'Regan. U kunt luisteren naar The Humours of Castle Oliver en Molly in the Wood.

Viagra O'Regan speelde Eleanor Aron en Slow Air. En hier komt The One That Got Away, Kelly's Jig en Taylor I Am.

zover Viagra O'Regan. Dan heb ik hier de cd van Zoe Conway, John McIntyre, Eamon Dorley en Julie Fowlis. Kuivne. En u kunt luisteren naar The Glenfin Fiddler.

De beide andere stukken van deze cd hebben een Ierse titel, luisteraars. Als u die wilt weten, dan kijkt u maar even op de playlist. Die staat op de Facebookpagina Song from Ireland.

Bijna aan het einde van Song from Ireland, luisteraars, ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphe en Studio Kaag en Brasem. De playlist van vandaag die vindt u op de Facebookpagina Song from Ireland. U krijgt nog een heel klein stukje van Keane Connolly en McGorman, Brogan's Land. Graag tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of over slachtoffers. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal vanuit Iran. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Het is voor het eerst sinds het fragiele staakt het vuren tussen Israël, de VS en Iran dat Teheran raketten op Israël afvuurt. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer. Een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat Feyenoord beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Alexander Zverev heeft op Roland Garros eindelijk zijn eerste Grand Slam-titel in de wacht gesleept. 29-jarige Duitser versloeg in Parijs de Italiaan Flavio Cobolli. 3 keer ging de Grand Slam-titel aan Zverev voorbij. Hij is de eerste Duitse Grand Slam-kampioen bij de mannen sinds Boris Becker in 1996. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag nog droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: volgen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran heeft raketten afgevuurd op Israël. In het noorden van het land gaat het luchtalarm af en het leger waarschuwt de bevolking voor inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Het Israëlische leger zegt tot nu toe alle ballistische raketten uit Iran te hebben onderschept. Eerder vandaag klonk er al dreigende taal. Een woordvoerder zei dat Iran zou reageren op Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen vanmiddag zeker 2 mensen om het leven. Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter het onderschepte cocaïnetransport van vorige maand. Spaanse politie vond toen 30 ton coke op een schip dat ten zuiden van de Canarische eilanden voer, een record. Een organisatie die is gespecialiseerd in internationale misdaad bracht alle scheepvaartroutes in kaart en ontdekte zo dat Jos L. een grote speler is bij die transporten. Feyenoord bevestigt het ontslag van Robin van Persie als hoofdtrainer van de club. Op de website staat onder meer dat na analyse van de resultaten de conclusie is getrokken dat de club beter met een nieuwe hoofdtrainer kan starten aan het volgende seizoen. Hij verdient zeker credits voor het afsluiten van een moeilijk seizoen, schrijft technisch directeur Davy Rigaud. Uiteindelijk wist de club onder van Persie toch Champions League voetbal veilig te stellen. Feyenoord zegt binnen enkele weken bekend te maken wie van Persie opvolgt. Bij het Nationaal Monument Kamp Vught is vandaag het kindertransport van juni 1943 herdacht. Zo'n 1300 Joodse kinderen werden toen via Westerbork op transport gezet naar vernietigingskamp Sobibor, vaak samen met een van hun ouders. Volgens de Duitsers waren de transporten noodzakelijk omdat het te druk werd in Kamp Vught. Bijna alle kinderen en volwassenen die deel uitmaakten van het transport, zo'n 3000 mensen in totaal, werden bij aankomst vergast. Het weer, vannacht blijft het droog, maar de bewolking neemt wel toe. Ook morgen is het aan het begin van de dag droog, maar in de middag gaat het regenen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Er zijn nog geen berichten over mogelijke schade na de Iraanse aanvallen op Israël. En ook is er niks bekend over slachtoffers. Afgelopen dag voerde Iran aanvallen uit op het noorden en midden van het land. Het Israëlische leger zegt dat het alle ballistische raketten heeft onderschept. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd betrapt op de A2, waar auto's niet sneller mogen dan 100 kilometer per uur. De automobilist negeerde een stopteken en ging er vandoor. En de auto is later teruggevoerd.

0: gevonden in Houten in Utrecht zonder bestuurder. De automobilist is uiteindelijk gezien in een ander voertuig en opgepakt. De politie heeft het rijbewijs in beslag genomen. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Afgelopen avond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens weer van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. Het weer, het is vannacht helder en koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later meer bewolking nog bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Israël alle Iraanse raketten heeft onderschept. Er zijn geen berichten over schade na de aanvallen afgelopen dag. Iran voerde die uit op het noorden en midden van Israël. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Israël, Iran en de VS. In Armenië komen steeds meer uitslagen binnen na de parlementsverkiezingen van afgelopen dag. De partij van zittend premier Pashinyan gaat ruim op kop. Hij wil meer aansluiting bij de Europese Unie, al wil hij de banden met Rusland niet verbreken. Ook wil hij vrede met buurland Azerbeidzjan. Pashinyan heeft inmiddels de overwinning opgeëist in Armenië. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele zangeressen van K3 hebben voor de laatste keer samen opgetreden. Gisteravond was hun laatste reunieconcert in Antwerpen. In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van Karen, Christel en Kathleen in 16 jaar. De Vlaamse zangeressen eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is vannacht helder en het koelt af naar een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken en later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is
1: Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag voerde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend president Pashinyan. Zijn partij Burgercontract staat vooralsnog op 57% van de stemmen. Daarna volgt Sterk Armenië met 21% van de stemmen. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een